0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu...

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu...

0: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.
1: Me gusta mi reggae.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Solfinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Willemijn Aerts besloot onlangs om de verkoop aan de Amerikanen te blokkeren, omdat dit een risico kan zijn voor het publieke belang. De IT-dienstverlener stapt nu naar de rechter om die beslissing terug te draaien. DigiD is het systeem waarbij Nederlandse burgers kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals in het Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van een kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. En steden moeten groener worden om de hitte tegen te gaan. Een groep van 17 organisaties eist daarom dat het kabinet snel actie onderneemt. Er moeten flink wat bomen en planten bij in de woonwijken. Nu wonen zo'n 800.000 Nederlanders in buurten met bijna geen groen. En tijdens hete zomerdagen is het daar niet uit te houden. Want in de stad kan het wel 10 graden warmer worden dan op het platteland. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: down the road.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Live verslagen.
2: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
1: Interviews.
3: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
1: En het laatste sportnieuws.
4: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloka.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat dan om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma, en die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals de Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van 1 kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. En de Europese Unie pakt de etiketten van de vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek echt alleen nog maar op dierlijke producten mogen staan. Voor vegaburgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Bovenop de celstraf heeft de rechter Bolsonaro een verbod opgelegd om de komende 8 jaar een openbare functie te bekleden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De brandweer kan de brand momenteel niet van binnen uitblussen vanwege acuut instortingsgevaar. Daarom wordt van buitenaf bestreden. En ook is er een drone ingezet om de situatie in het huis beter in kaart te brengen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft ook een plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Op de Haagse, iedere woensdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: In the middle of... Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. Deze onderbenutting is het grootst in de zorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke beroepen. De Verenigde Staten en de overige G7-landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7-landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op outdoor nog bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Barju en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts geef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer, vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling, de supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De adviesprijzen voor brandstoffen zijn opnieuw gedaald. Volgens United Consumers kost een liter benzine nu gemiddeld €2,45 en diesel €2,27. De daling volgde op lagere olieprijzen door hoop op vrede in het Midden-Oosten en een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. Brandstof is wel nog altijd zo'n 20 cent per liter duurder dan eind februari. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. En meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Daardoor blijft er jaarlijks een arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Veel jongeren blijken structureel vast te zitten in te kleine contracten. Het gaat met name om banen in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen. Het weer dan. Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Disco. It ain't no country club either.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het conflict tussen oud-Kamervoorzitter Ariep en het presidium van de Tweede Kamer is beëindigd. Na mediation hebben beide partijen een oplossing bereikt, waardoor ook het hoger beroep is ingetrokken. Over de inhoud van de afspraken worden geen mededelingen gedaan. In 2022 stelde het presidium een onderzoek in naar Ariep na twee anonieme brieven over haar gedrag. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette-Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het kabinet wil iets doen tegen hoge dierenartsrekeningen, maar neemt nog geen concrete maatregelen. Er komt wetgeving om financiële prikkels te beperken en dierenartsen moeten transparanter worden over behandelingen en kosten. Ook wil het kabinet de toegankelijkheid van reguliere zorg en spoedzorg verbeteren. De tarieven bij dierenartsen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, vooral bij commerciële ketens. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. Denemarken stuurt dit najaar een bataljon van 850 militairen naar Letland als bijdrage aan de NAVO. De Deense eenheid neemt de taak over van een Zweeds contingent. Volgens minister Jeppe Bruus is de inzet bedoeld om Rusland af te schrikken. Europese NAVO-landen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloka.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Schiphol waarschuwt voor een drukke zomer met mogelijk lange rijen bij de veiligheidscontrole. Door de grote reizigersstroom en beperkingen in de beveiligingscapaciteit kunnen wachttijden oplopen. De luchthaven adviseert reizigers ruim op tijd te komen en hun vluchtinformatie goed te checken. In het verleden waren er na aanpassingen in de beveiligingsorganisatie al vaker vertragingen en drukte in de vertrekhallen. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan niet worden bewezen dat hij zich onvoorzichtig heeft gedragen. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen op een watertaxi om het leven. Er raakten 3 anderen gewond. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Bij een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens op de N36 bij Almelo zijn 2 chauffeurs gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 vrachtwagens botsten frontaal op elkaar. Een derde belandde gekanteld in de berm. De N36 tussen Adorp en Wierden-Noord werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. In de uitgebrande woning aan de Hoofdstraat in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Of het om de bewoner gaat, is nog niet bekend. De brand brak gisteren laat op de avond uit. Vanwege instortingsgevaar bluste de brandweer van buiten af. De politie onderzoekt nog de oorzaak van de brand. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
1: Onder andere Ken Kraaienveld, de voorzitter van NLGO. Maar we hebben nog veel meer gasten. We gaan eventjes er doorheen. Aan het eind van de uitzending hebben we Janet van Oosterbrugge. Die praat ons bij over de Nachtsmem-marathon. Daarna gaan we, of daarvoor gaan we naar de omnivereniging De Kriekel. We gaan het hebben over boksen. De zwaargewichten komen aan het woord. Maar het eerste deel van het programma van Op de Hoogte is voor Ken Kraaienveld, bestuurslid, voorzitter, NLGO.
0: Dit is Op de Hoogte.

0: Zo, de kop is eraf. U luistert naar aflevering 80 van Op de Haagde. Techniek is in handen van Jeroen Witte. Links van mij zit Jordi Smit, de medepresentator. Redactie in handen van Maarten de Korten. Rechts van mij zit Ken Kraaienveld, tongbreker. Ken Kraaienveld van de NLGO, Natuur- en Landschapbescherming, Goeree-Overflakke. Mijn naam is René Hanenberg en we gaan Ken aan de tand voelen. Welkom.
1: Dankjewel.
2: Ja, welkom Ken en welkom René. Fijn dat we er weer zijn. Ken, om maar gelijk te beginnen, van wie ben je erin?
1: Van wie ben je erin? Nou, ik ben een overkanter. Ik zal maar gelijk er eerlijk over zijn. Ik ben de zoon van een boerendochter uit de Achterhoek. En mijn vader komt uit de omgeving van Haarlem, Velzen.
2: Kijk. Waar heeft je wiegje dan gestaan?
1: Mijn wiegje stond in Alphen aan de Rijn.
2: En je bedje staat nu?
1: Op het havenhoofd. Ik zal het maar niet op het Goeree uitproberen te spreken. Want dan hoort iedereen gelijk dat ik aan de overkant ben.
2: Ja, nou, dat maakt niet uit.
1: Sinds 3 jaar woon ik op het Hoord.
2: Op het Hoord, kijk, dat is
0: mooi. Dat is een mooie poging.
2: En waar moeten wij jou van kennen sinds die 3 jaar dat je hier woont?
1: Ik denk dat de meeste mensen mij inmiddels kennen van mijn rol in de NLGO. Voordat ik voorzitter werd, voordat ik bij het bestuur kwam, schreef ik al regelmatig stukjes in de Sterna. En deed ik dingen in de verschillende werkgroepen. Dus ik denk dat de meeste mensen me, als ze me kennen, kennen ze me daarvan.
2: Kijk. En over die Sterna komen we straks nog te spreken. Ik denk dat ik het anders wel een beetje weet en dat we er heel veel over gaan hebben. Maar hoe zou jij de wereld willen verbeteren als dat kon?
1: Ja. Ik ben een natuurliefhebber al mijn hele leven. En ja, weet je, als je naar de... Ik maak me best wel druk over hoe het gaat in de wereld tegenwoordig. Met klimaatverandering en de biodiversiteit gaat echt hardhollend achteruit. En dat gaat me aan het hart. Op wereldschaal kan je daar in je eentje... kan je daar nou niet heel veel aan veranderen. Maar op deze manier probeer ik lokaal dan in ieder geval een steentje bij te dragen. En maar kijken of we het hier in ieder geval op het eiland zo mooi mogelijk kunnen houden.
2: Ja, en daar het goede voorbeeld dus in te geven.
1: Ja.
2: Heb je zelf nog in iemand een goed voorbeeld of in een inspiratiebron in iemand?
1: Ja, er zijn natuurlijk allerlei mensen die zich op bewonderenswaardige wijze hebben ingezet op allerlei manieren. Weet je, op wereldniveau, dan denk ik aan iemand als David Attenborough. Weet je, met zijn natuurfilms, die heeft natuurlijk echt een enorme impact gehad. Maar hier lokaal, ja, bijvoorbeeld mensen als Krijn Tanis, een oud-gediende van de NLGO. Die zet zich al zijn hele leven eigenlijk in voor de natuur op het eiland. En daar heb ik wel bewondering voor wat die allemaal weet te bereiken.
2: En we hebben natuurlijk onwijs veel mooie natuur hier op het eiland.
1: Zeker.
2: Is er een keuze te maken in het mooiste plekje of de 2, 3 mooiste plekjes?
1: Ja, ik ben zelf heel erg gecharmeerd van de kust en de duinerij en het strand, de Kwade Hoek. Ik woon aan de rand van de Kwade Hoek. Dat is denk ik wel een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Zeker van Zuid-Holland. Maar ook Flakkee zijn natuurlijk prachtige stukken. De slikken van Flakkee is schitterend. De plaat van Scheelhoek en ook aan de andere kant. De Hellegatsplaten.
2: Ik hoor het al. Het is lastig een keuze te maken.
1: Het is lastig een keuze te maken.
2: Om dan tot een laatste keuze te stellen. Fris of bier?
1: Ik lust wel een biertje. Zeker met deze hitte.
2: Ja, nou, dat is mooi, René. Dat is een mooi aanknopingspunt om te gaan hebben over NLGO.
0: Maar dat biertje dat bestaat ook uit natuurlijke ingrediënten. Jordi, zuiver water, hop, gist, dan ben je al een heel eind.
1: Jazeker.
0: Ja. Nee, goed, alle gekheid op een stokje. Maar Ken, jij bent voorzitter van NLGO. Je gaf aan, ik heb in een aantal werkgroepen gezeten. Wat is een werkgroep? Laten we gewoon klein beginnen.
1: Dus de NLGO die heeft allerlei verschillende werkgroepen onder zich. En dat zijn iedere keer groepjes mensen die samen op een bepaald onderwerp zich bezighouden. Zeg maar. Dus bijvoorbeeld de vogelwerkgroep, die organiseert vogelexcursies. Die coördineert vogeltellingen. De vlinderwerkgroep die coördineert vlindertellingen. Maar je hebt ook een treinwerkgroep die helpen mee in het onderhoud, het landschapsonderhoud, zeg maar.
0: De knotwilligen bijvoorbeeld.
1: Dat soort dingen, ja. Dus zo zijn er allerhande werkgroepen die zich... Ja, het is eigenlijk een beetje voor ieder wat wils. Hè? Als je zegt van nou, ik heb niet zo zin om... Om vogels te gaan tellen of zo, dan kan je. Maar ik wil me wel inzetten voor de bescherming van het landschap, meer op bestuurlijk niveau. Dan hebben we een werkgroep planologie waar je dingen kan doen. Zo is er, is het heel divers eigenlijk.
0: Nee, goed, zo'n werkgroep. Je hebt het over vogels en de naam Krijn die is al gevallen. Mm-hmm. Die zit al heel zijn leven in zo'n werkgroep. Is dat dan de kennisbron van zo'n groep, of wordt dat met elkaar gedeeld?
1: Kijk, iedereen draagt natuurlijk zijn eigen steentje bij. Maar mm-hmm. Krijn is natuurlijk echt een... omdat hij al zo lang ermee bezig is... die is echt een op het gebied van hoe het vroeger was bijvoorbeeld... is hij echt de autoriteit. Ja,
0: die zit op het niveau Nico de Haan?
1: Voor hier op het eiland zeer zeker, ja.
0: Nee, goed, dat is natuurlijk de vogelkenner recent overleden.
1: Ja.
0: Ja goed, die brengt natuurlijk op een laagdrempelige manier... brengt die natuur bij de mensen thuis. Is dat ook wat NLGO doet?
1: Dat beogen we zeker, ja. We hebben allerlei lezingen bijvoorbeeld die georganiseerd worden. We kijken ook naar of je bijvoorbeeld cursussen kunt doen. Hè, voor mensen die bijvoorbeeld van, als je niet zoveel weet van vogels... maar dat wel interessant vindt en daar wel meer over wil leren... dan kunnen we daar wat voor organiseren.
0: En dan met name vogels hier op het op en rond het eiland.
1: Alles van de NLGO is hier op en rond het eiland, inderdaad.
2: Ja. Want al die werkgroepen bij elkaar, die vormen samen NLGO.
1: Ja.
2: En jij bent voorzitter, dus jij bent overkoepelend voor al die werkgroepen.
1: Ja.
2: Of zit zo de organisatie? Dus
1: dat is een beetje hoe het zit, ja.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja, dus ik probeer overal een beetje mee te kijken en te helpen waar nodig. En een beetje te sturen als het nodig is, dat...
2: En met hoeveel personen bestuur je de NLGO?
1: Op het moment hebben we een bestuur van 4 personen. Daar kunnen er nog wel 1 of 2 bij. Maar we worden ondersteund door 3 coördinatoren. Waaronder dus, dat zijn echt oud-gedienden. Dat zijn Krijn Tanis en Kees van Hetzelde hier van het eiland van Vlakke. En Servaas van der Horst.
2: Oké, en die zijn dan ook, die hebben zicht op al die werkgroepen. En die zijn dan weer een schakel voor
1: de jongen. Ja, maar die hebben heel veel lokale kennis en historische kennis. En, die zijn voor ons van heel veel waarde.
0: Ja, die hebben de kennis dan van hoe dat Goeree-Overflakkee is eigenlijk uit de klei is getrokken.
1: Uit de klei is getrokken, ja, zo kan je het zeggen.
0: Ja, nee, goed,
1: voor Flakkee in ieder geval wel.
0: Ja, dat waren natuurlijk allemaal losse polders. En dat wordt natuurlijk steeds minder, steeds meer beperkt.
1: Ja, dat is natuurlijk in de loop der jaren met het inpolderen vroeger allemaal tegen elkaar aangegroeid. Hè? Het waren in wezen een serie eilandjes, of zandplaten eigenlijk ooit, heel lang geleden. En dat is gaandeweg allemaal ingepolderd. En al die polders op een gegeven moment groeiden tegen elkaar aan. En dan hebben we 1 eiland.
2: Ik hoor je nu een aantal keer zeggen, die komt hier van Flakkee. En daarmee maak je gelijk de onderscheid tussen Goeree en Flakkee. Daar zit een scheidingslijn.
1: Oh ja, daar zit de scheidingslijn. Ja, ik heb daar zelf, zeker als overkanter heb ik daar nou niet zo heel veel...
2: Nee, ik heb daar ook geen gevoel bij, maar meer van om het te begrijpen van vlak ergens ligt er...
1: Nou, weet je wat het is? Kijk, het zijn qua landschap en ook qua grondsoort, zeg maar, en dat bepaalt het landschap natuurlijk, en dat bepaalt de natuur, zijn ze best wel verschillend, zeg maar. Ja. Dus het is nogal een verschil of je in de zanderige duinen van de kust van Goeree loopt, of in de klei op Flakkee. Dat zijn twee hele andere type natuur.
2: Absoluut.
1: In die zin zit er een scheiding. Ja. Zeker.
2: Mooi. Ja, nee, ik vind het alleen maar mooi. Want als je inderdaad... ik loop nog wel eens graag hard. En of ik nou op de kop van Thailand hardloop... of inderdaad op Milanus of stad of richting de Bommel. Dat is gewoon een groot verschil met wat je ziet. En hoe je loopt als je niet op de harde paden loopt. Dus ik
1: vind het
2: alleen maar mooi om dat te zien.
1: Ja, en als je geïnteresseerd bent in vogels en vlinders en plantjes en zo... dan zul je ook echt zien dat je ziet echt andere soorten bijvoorbeeld.
0: Ja, Jordi loopt wat harder dan de gemiddelde vlakkeenaar. Dus die heeft daar misschien wat minder oog voor. Die ziet alleen de hoofdsoorten.
2: Ik voel de ondergrond. Flitsen. Ik voel de ondergrond. Maar het is geen wandelen, maar het is ook niet heel hard lopen.
0: Maar... Nee, maar goed, dan heb je wel mooi de tijd om de natuur helemaal in je op te nemen. Je hoeft niet in een werkgroep te zitten om ervan te kunnen genieten. Wandelen, fietsen, gewoon ergens op je gemakje zitten en ja, laat het geluid maar op je afkomen. Of ja, althans de stilte, want die plekken die hebben we gelukkig ook nog op het eiland.
1: Zeker, en daar moeten we zuinig op zijn, denk ik.
0: Jeroen, die gaat zo even de stilte doorbreken. Ja. Nee, komt helemaal goed.

0: Dankjewel Jeroen voor de aankondiging. Dit gaat een stuk soepeler als daarnet. Ik zet je voor het blok, maar je hebt het perfect opgelost. U luistert nog steeds naar Op de Hart, aflevering 80, jaargang nummer 2. We hebben Ken Kraaienveld van de NLGO hebben we hier op bezoek. En ja, we gaan eens beginnen op het punt van het eiland. Je komt de Haringvlietbrug kom je over. En dan rij je richting Den Bommel en Oldgersplaat. Heb je aan de rechtse kant het Haringvliet, het Zoete. En vroeger had je aan de andere kant het Zoute. Hoe kort kun je twee verschillende leefomgevingen naast elkaar hebben op een eiland, Ken?
1: Ja, het is natuurlijk een hele unieke situatie. Door grote open water waarvan de een zout en de ander zoet is. Dus de geveling is dan zout. Dat heb je niet op veel plekken natuurlijk. En dat, als je ziet daar dan ook de invloeden van, zeg maar. Er vinden heel veel vogels bijvoorbeeld vinden daar nestelgelegenheid of voedsel. Of eigenlijk alle twee natuurlijk. Mm-hmm. Dus er zitten grote kolonies van meeuwen en reigers en zo in die hoek.
0: Nee, goed. En ook die hoek, die is begonnen daar als een zandplaat bij Oldgersplaat.
1: Ja.
0: En ja, dat groeit helemaal dicht.
1: Ja.
0: En ja, hoe beheer je zo'n stuk terrein? Je krijgt dat in handen als NLGO?
1: Ja, het is natuurlijk niet van ons, hè? Dus dat, nee, wij beheren dat niet. Maar we proberen wel in de gaten te houden, natuurlijk, net als op eigenlijk alle natuur op het eiland, een beetje in de gaten te houden van wat er gebeurt. En of daar of we daar misschien bij kunnen sturen als dat nodig is.
0: Dus
1: of
0: jullie zijn de ogen en oren van, de beheerder?
1: Zo zie ik dat wel.
0: Staatsbosbeheer, ja, Rijkswaterstaat?
1: Ja, daar hebben we regelmatig contact mee. Ja,
2: want wat betekent dat concreet? We houden het in de gaten en we houden het bij. Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, bijvoorbeeld, kijk, in die natuurgebieden, daar zijn de grote terreinbeheerders zijn aan het. Dat is hun ding. En daar zijn we het over het algemeen natuurlijk heel mee eens met wat ze doen. Meer in het open gebied, dus de landbouwgebieden bijvoorbeeld, als daar dijken doorheen lopen en bermen, die zijn vaak heel, heel rijk, hè, aan planten. En planten en daarmee ook aan insecten. Daar heeft niet iedereen altijd oog voor. Dus dat is iets waar we eigenlijk wel aandacht voor zouden willen. Wat meer aandacht voor willen. Dat de manier waarop je die dijken en die bermen beheert, dat kan echt verschil maken. Sommige van de dijken op Goeree en Flakkee, of op het eiland, zijn misschien wel de rijkste dijken van Zuid-Holland in ieder geval. Dus daar moeten we zuinig op zijn. En hoe je dat, als je dat in één keer allemaal rukzichtloos kaal maait, ja, dat is zonde. Weet je? Ja. Je kunt het beter als je zeg maar stukjes wel maait en andere stukjes nu niet, maar later maait of eerder maait. Daar kun je heel veel verschil mee maken.
2: Dus dat klinkt als een adviesorgaan richting.
1: Ja, Rijkswaterstaat dan. Ja. Of hoe noem je dat? De waterschappen dan, ja, in dit geval.
0: Nee, maar goed, je zorgt dat de planten die daar groeien, kunnen bloeien, wortel kunnen schieten voor een volgend seizoen, het zaad kunnen produceren. Dat probeer je dan in de gaten te houden van niet te snel maaien, wacht nog eventjes, want.
1: Ja, of juist wel snel maaien, maar niet alles tegelijk. Bijvoorbeeld. Weet je, dat je een deel wel maait en een ander deel niet. Gefaseerd maaien noemen ze dat. Of sinusbeheer hebben ze het dan wel eens over. Ja, dat kan je echt goede resultaten mee boeken. En bijvoorbeeld, nou ja, als je denkt over vlinders en insecten. Dan is het beter om niet 's ochtends vroeg te gaan maaien. Want die insecten zijn koudbloedig. Die zitten stil in dat gras. Die kunnen eigenlijk nog niks als het 's ochtends vroeg nog koud is.
0: Die kunnen nog niet vluchten.
1: Nee, dus als je dan gaat maaien, ja, dan verhaksel je alles. Terwijl als je wacht tot het een beetje opgewarmd is, dan kunnen die insecten wat meer.
2: Het klinkt als zo'n simpel voorbeeld, hè, maar daar denk je niet zo snel aan.
0: Nee, die hebben de kans om te vluchten. Ja.
2: Ja.
0: Zou dat ook gelden voor het grasmaai op de voetbal, Jori?
2: ik weet niet hoe dat zit.
1: Ik weet niet hoe blij de voetballers daarvan worden als je daar sinusbeheer gaat toepassen. Maar, sinusbeheer is dat je delen maait en, ja. En delen...
0: Dat zou dan een deel van het complex waar het bossage is, waar dat grens is. Daar zou je rekening mee kunnen houden.
1: Zeker. Dat soort complexen, dat daar, ja, weet je, dus overal waar het groen is, daar zit leven en daar kun je wat goeds doen.
0: Maar ja, goed, dat hebben we vaak niet in de gaten, dat het gewoon ook al in je achtertuin begint.
1: Oh, zeker. Nee, duinen zijn heel belangrijk.
2: Het moet gewoon even lekker 2-3 uur voor de wedstrijd moet gemaaid worden, want dat is lekker om te voetballen. Dat is de gedachte.
0: Ja, maar goed, dat heeft natuurlijk een iets ander doel. Ja. Nee, maar goed, het is begrijpelijk. Jullie kijken met andere ogen dan. Dan wij, jullie zijn wat verder daarin, wat meer gespecialiseerd. Jullie kunnen dat goed duiden.
1: Ja, dat is het idee. Maar ik hoop dat mensen, als ze een mooie bloeiende berm zien of een mooie bloeiende dijk voor met bloemen, dat ze daar ook al weten ze niet precies wat voor bloemen dat zijn, dat ze daar toch van kunnen genieten.
2: Wat vinden wij veel in die regio? Want we hadden het over de Bommel, Oldgesplaat. Uh-huh. Wat vinden we daar veel in de bermen op de dijken qua bloemen, insecten, vogels?
1: In die regio, kijk, ik ben zelf meer, ben meer actief aan deze kant van het eiland, zeg maar.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Ook daar staan, ook aan de oostkant staan natuurlijk her en der wel orchideeën in de wegbermen. Dat wordt een beetje in detail, maar er zijn natuurlijk allerlei bijzondere vlinders.
0: Maar dat mag. Je bent specialist.
1: Ja. Nou ja, één ding wat leuk is tegenwoordig, dat vind ik dan weer heel mooi. Sinds vorig jaar hebben we tegenwoordig het kaasjeskruid dikkopje op het eiland. Dat is een heel klein bruin vlindertje. Als je hem ziet, dan zul je denken van waar maak je druk om? Maar dat is heel bijzonder. Die is opkomen zetten uit het zuiden. En die hebben we dus sinds een paar jaar. Eerst zat hij alleen in Zeeuws-Vlaanderen. Op een gegeven moment had hij bereikt. En in 2024, als ik me niet vergis, had hij Schouwen-Duiveland bevolkt. Dus iedereen in 2025 zaten we met z'n allen te wachten. Van nou ja, een goede kans dat ze er nu ook op Goeree-Overflakkee zijn.
0: Wanneer zien we hem? Wie spotten met de eerste?
1: Ja, precies. Dus daar hebben ik en mijn vrouw, die is ook een vlinder enthousiast. Er was heel veel moeite ingestoken. En we hebben hem inderdaad gevonden op meerdere plekken. Dus inmiddels heeft hij inderdaad het eiland bevolkt.
0: Heeft het gekoloniseerd.
1: Ja, wij vonden hem dan meer op de kop. Maar ik weet dat een vriend van ons, die had hem ook bij Den Bommel, volgens mij.
0: Ja, en zo slaat die vlinder steeds verder zijn vleugels uit. Ja. Is dat een voorbeeld van de veranderingen die om ons heen gebeuren zonder dat je er eigenlijk erg in hebt?
1: Zeker, ja. Met insecten zie je dat heel veel. Dat is grotendeels, of voor een heel groot gedeelte, te wijten aan klimaatverandering. Het wordt warmer en daar reageren insecten heel snel op.
0: Ja, dan wordt het te warm in hun normale leefgebied. Nou, en dan trekken ze wat noordelijker om, wat gematigd klimaat te vinden.
1: Ja, het wordt hier warmer. Dus dan hebben de soorten die daarvan houden, die vinden hier ook een plekje, zeg maar. Dat hier eerst te koud was. Ja. Maar je ziet dus ook wel soorten die meer van koude condities houden. Die verdwijnen van lieverlee uit Nederland.
2: En wat zijn de vlinders of de insecten die we in 2027 mogen verwachten? Of is dat nog het geheim?
1: Het verlanglijstje. Ja,
0: ik zal een voorbeeldje noemen, Jordi. Misschien dat je hem wel eens voorbij hebt zien komen. De hop, die komt voornamelijk voor in het zuiden van Europa. Maar ja, er waren afgelopen jaar waren er een paar aan het broeden ergens op de Veluwe. Ja, topgeheim. Ja, in alle stilte. Want dat is hot nieuws. Dan staan ze met telelenzen klaar. Dat is natuurlijk een prachtvogel. Ik zie hem dan wel eens.
1: Die zie ik wel verschijnen, hoor.
0: Op vakantie, maar heeft zo'n kenmerkende vlucht.
1: Ja. Ja. Als een soort, het is dan een vogel, maar hij vliegt inderdaad een beetje als een vlinder. Ja, nee, prachtig. Ja, die zie ik nog wel verschijnen, hoor, op het eiland. Het zou me niet verbazen als we over 10 jaar broedende hoppen hebben op het eiland.
0: Nou, voor die tijd hoop ik je nog een keer gesproken te hebben. Want ik vind het wel heel interessant, die ontwikkeling.
1: Ja.
0: Maar hetzelfde gebeurt met planten, neem ik aan.
1: Zeker, ja. Ja, je ziet eigenlijk alles. De natuur reageert ontzettend op die temperatuur.
0: Dus en diezelfde vogel die we net noemden, die hop, die neemt ook planten mee uit het zuiden. Zaden die worden verspreid en...
1: Ja, ik weet niet of de hop nou echt zaden verspreidt. Maar Ja, ik weet niet. Dat verschilt natuurlijk per plantensoort. Maar ja. hoe ze hier komen. Maar
0: nee, die rukken ook op. Dat komt ook noordelijker terecht. Ja. Ja.
2: Naast de hop, iets anders op het verlanglijstje?
1: Nou ja, als je het over vogels hebt, de bijeneter is natuurlijk ook zo'n hele kleurrijke zuidelijke soort. Ook die zie ik nog wel verschijnen op het eiland.
2: Op korte termijn in een aantal jaar?
1: Op korte termijn, ja. Dat.
0: Maar ja, goed, de bijeneter, dan hebben we het weer over een beschermde... Ja, of een soort in gevaar. Er zijn wel een heleboel bijen, maar...
1: De bijen, ja.
0: Als dan de bijeneter komt, dan...
1: Ik denk niet dat de bijeneter die... Kijk, die eten inderdaad wel wat bijen. Maar die eet vooral ook allerlei libelles en zo.
0: Heeft gewoon de naam.
1: Die heet dan bijeneter. Maar ik denk niet dat de imkers zich daar zorgen over hoeft te maken. Die hebben andere problemen aan hun hoofd.
0: Ja, maar goed, dat wordt weer met de akkerranden wordt dat weer wat opgelost. Dat gaf Jordi ook aan. Hier rond de koppen van het land, de sloten, de bermen. Ja, daar wordt actief wordt aan gezaaid.
1: Ja, zeker. Die akkerranden. Ja, dat is natuurlijk ook een poging om insecten en vogels ook te helpen.
0: Ja, vroeger lag natuurlijk een stuk land wat langer braak. Tegenwoordig wordt het maximaal benut. Dus.
1: Ja, en dat is dat braakliggende land. Dat was natuurlijk wel heel voor allerlei insecten en vogels was dat natuurlijk wel heel waardevol. Ja, dat hebben we inderdaad niet zoveel meer. Maar er wordt geëxperimenteerd. Hè? Ik weet niet, de Van Pallandpolder, zeggen jullie dat?
2: Ja, zeker.
1: Daar is een experiment gaande waarbij ze toch op een andere manier proberen akkerbouw te doen. Ook met stroken bloemen ertussen. En
2: Martijn Groenendijk speelt daar ook een rol in Van Pallandpolder. Volgens mij als lokale boer.
1: Nou, dat is echt waanzinnig. Dat is echt ongekend. Ik was daar een keertje gaan kijken in dit voorjaar, in maart of zo. En... Het galmt van de kievieten en de veldleeuwerikken en de graspiepers en zo. En dan denk ik,
0: dat
1: zit allemaal gewoon nog.
0: Voor de plaats, op het moment dat je bij Flakkee richting Jongenspaard aangaat en je fietst daar de polder in, dan kom je er middenin terecht in dat gebied.
1: Ja, dat is wel tegen het...
0: Het is laagdrempelig, je kan er zo naartoe.
2: Nee, dat klopt. En het is natuurlijk, denk ik, 10 jaar terug is dat nieuwe fietspad daar gelegd. En dat gaat er dwars doorheen. En er zit een mooie vogeluitkijkpost in zo'n vennetje. Ik weet niet of het een vennetje
1: is. Ja, het is geen vennetje. Ja, een watertje. Daar zo. Ja.
2: En dat is een prachtig stuk. En daar is het echt druk in de weekenden met wandelaars en fietsers.
1: Ja, het is de moeite waard om te gaan kijken, hoor. Want ook die akkers, dus met name die akkers. Dat is echt bijzonder wat daar gebeurt.
2: Achter de stort, hé.
0: Ja, nee, dat klopt. En wat ze hier op Van Flakkee natuurlijk zeggen... vroeger was het vulte, de kant de slota. Maar tegenwoordig, als je het laat groeien... het zijn de meest prachtige bloemen en kleuren en soorten.
1: Ja. De keuze van welke bloemen je er zaait... is nog wel een beetje een dingetje soms. Het ziet er nu vaak heel mooi kleurrijk uit... maar dan zijn het toch vaak soorten die... gewoon uit zadenmengsels, commerciële zadenmengsels komen. Dat je eigenlijk liever wat wilde planten en zo
0: willen. Maar dat kunnen jullie ook nog aangeven. Probeer dat, houd daar rekening
1: zeker,
0: mee.
1: Daar kunnen we zeker wel wat over adviseren.
0: Nee, goed, dat is leuk. Maar goed, we gaan nog eventjes...
2: We moeten nog verder het eiland op. Hè?
0: Ja, nee, we moeten zeker verder het eiland op. En dan heb je aan de linkse kant dan heb je terrein dat helemaal overgroeid is. En daar laten ze dan tegenwoordig daar runderen daar grazen om het open te houden. Aan de andere kant daar, daar vliegt de zeearend rond tegenwoordig. Hoe bijzonder is dat als
1: dat is spectaculair,
0: vogelaar?
1: Ja, wie had dat ooit gedacht, hè? Toen ik... Ik vogel eigenlijk al mijn hele leven. Dus toen ik... vroeger was zeearend, dat was een enorme zeldzaamheid in Nederland. Dan ging je naar de Oosterharde Plassen. En dan had je kans om daar misschien in de winter eens een keer een zeearend te zien. Ja. Nou vliegen ze gewoon regelmatig over mijn huis. Het is echt ongekend wat er gebeurd is.
0: Ze hebben eerst poot aan de grond gekregen in de Biesbos. En van daaruit...
1: Ze zitten in heel Nederland op allerlei plekken. In de Lauwersmeer en... allerlei grote wateren, daar zitten gewoon
0: water in de buurt en dat is... ze noemen het visarend, heet visarend, maar een eend, een gangst is ook niet veilig.
1: Ja. Er is ook een visarend, hè? Dat is een andere soort. Die is een stuk minder algemeen qua broedvogel. Maar de zeearend, die leeft toch... hij lust van alles en nog wat, maar leeft vaak voor een groot gedeelte van ganzenjongen.
2: Maar even als advocaat van de duivel, ik luister heerlijk mee en ik vraag zo af en toe wat. Maar ik... Het klinkt ook best leuk, dat die opwarming van de aarde. Want ik hoor veel voordelen. We zien nu dingen die we nog nooit hebben gezien hier.
1: Nou, dat is waar. Dat neemt niet weg dat we ook allerlei dingen verliezen.
2: Ja.
1: Dat zie je bijvoorbeeld. Ja, dat is dan een beetje buiten het eiland. Maar je ziet het in op vennetjes, op hoogvenen en zo in het oosten van Nederland. Ja, daar zaten bijvoorbeeld allerlei libellensoorten die eigenlijk meer vanuit Scandinavië komen. Ja, die zijn aan het verdwijnen. Die kunnen hier niet tegen.
2: Verplaatsen of echt helemaal verdwijnen?
1: Nou ja, ze verdwijnen uit die gebieden in Nederland.
0: Ze gaan wat noordelijker gaan ze wonen, waar het wat natter is.
1: Dat schuift allemaal op.
2: Ja.
0: Ja, er komen weer andere soorten voor terug. Ook mooi weerbeestjes. Die van de zon genieten. Salamanders, hagedissen.
1: Kijk, het is natuurlijk. Weet je, die klimaatverandering is natuurlijk iets van alle tijden. We hebben vroeger ijstijden gehad en zo. Dus op zich. De natuur, als je het zo wil noemen, is gewend om op te schuiven naar het noorden of als het warmer wordt en naar het zuiden als het kouder wordt. Ja, dat is altijd al zo geweest. Het is het enige verschil nu is dat wij als mensen natuurlijk een enorm het overgrote deel van het land in iets mee doen, zeg maar. Landbouw of steden of wat dan ook. Dus de mogelijkheden om simpelweg op te schuiven naar noord en zuid is voor veel soorten niet meer zo vanzelfsprekend.
2: En dan is het goed dat er een organisatie als NLGO aan de ene kant heel veel doet om het te behouden en aan de andere kant ook probeert om bewustzijn te vergroten bij de lokale mensen.
1: Ja, dat is ook zo vang je het wel mooi, denk ik. Ja.
2: En hoe gebeurt het dan? Want laat me zeggen, tot aan deze week dat ik me ging inlezen op het onderwerp, had ik er nog niet heel veel over gehoord.
1: Van de NLGO niet.
2: En ik kan wat over mij zeggen, laat dat duidelijk zijn. Maar...
0: Nee, maar goed, die mensen zijn vaak ongemerkt. Zijn die op de achtergrond, zijn die bezig? Het is duidelijk, maar gaan we nog eventjes verder erin. De volgende gast die komt al binnen. De tijd tikt gewoon door. We zitten alweer ruim na 19:30 in op de acht. Jeroen die komt nu wat beter getimed. Komt hij in beeld? Hij is voor jou, Jeroen.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
4: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
3: Live verslagen.
4: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sportacus.
3: En het laatste sportnieuws.
5: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
3: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: We zetten gewoon lekker de Doobie Brothers op een zijspoor. Want we hebben nog zoveel hebben we te vertellen. En we hebben hier Ken Kraaienveld, voorzitter van NLGO, hebben we op bezoek. We gingen in vogelvlucht of vlindervlucht, kropen we over het eiland. Alle bijzonderheden hebben we proberen te bespreken. Daar hebben we helaas te weinig tijd voor om alles erbij te halen. Maar mensen, kijk eens op de website www.nlgo.nl. Wat er allemaal staat. En je ziet het blad wordt 3 keer per jaar wordt dat verspreid. De Sterna, daar staan de meest prachtige foto's in van natuur. Boven de grond, onder water, hier op het eiland. Foto's uit de Grevelingen. Het is werkelijk fantastisch om te zien. En ja, goed, op het moment dat je geïnteresseerd bent, kijk naar het boekwerk, kijk naar de Sterna, en je wordt vanzelf wordt je meegezogen in de natuur hier op het eiland. Heb je er nog wat aan toe te voegen, Ken?
1: Ja, nou, ik wil vooral iedereen heel graag uitnodigen om als je iets met de natuur hebt, dan kijk eens op de website en sluit je aan. Of je het nou leuk vindt om je handen uit de mouwen te steken met wilgenknotten of liever vogels wil inventariseren of iets, wat je maar wil. Er zijn overal werkgroepen en er is overal plek. Ja.
0: Nou, als ik zie naar de prachtige opmaak van de Sterna, redactioneel?
1: Kan ook, ja. Ook daar,
0: mensen die sterk zijn in de tekstverwerking en opmaak.
1: De Sterna zijn we erg trots op. Dat is het ziet er heel professioneel uit. Dat is best veel werk. Dus als je dat leuk vindt, dan houden we ons heel erg aanbevolen voor je inzet.
0: Nee, goed. En op www.nlgo.nl, daar kun je alles vinden als natuurgeïnteresseerde.
1: Zeker. Ik denk dat als je van de natuur houdt en op het eiland woont, dan hoor je erbij.
0: Ja, en NLGO, heb je dat ook in Schouwen-Duiveland? Heb je dat in Tholen? Heb je dat
1: zeker.
0: In Hoekse Waard? Zijn
1: zeker.
0: Er vergelijkbare organisaties?
1: Ja, en daar zijn we heel nauw mee. We zijn de contacten eigenlijk een beetje aan het aanhalen met al die partijen. Elk van de, overal zijn dit soort, zit op Schouwen heb je de natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland. Op alle eilanden heb je dit soort.
0: En jullie werken daar heel veel zaken samen?
1: Ja. Ja, we hebben daar nauw contact mee. Ja.
0: Wat zou nog kunnen verbeteren in die samenwerking?
1: Nou ja, dat kan natuurlijk altijd verbeteren.
0: Nee, maar goed, als voorzitter ben je voortdurend bezig om aan de knoppen te draaien, om het beter te krijgen, om het zo goed mogelijk voor iedereen.
1: Zeker, ja. Nou, ik ben op dit moment echt druk met het proberen te versterken van van de contacten en de samenwerking.
0: De onderlinge samenwerking.
1: Ja, zeker. Dus zowel voor... Nou ja, voor activiteiten. Dus allerlei we hebben ook mekaars excursies. Proberen we rugbaarheid aan te geven. En onder de aandacht te brengen vooral van onze eigen leden.
0: Dus in plaats van op het eiland ga je met z'n allen naar 10 gemeenten.
1: Ja,
0: maak je daar reclame voor.
1: Precies, zover is het niet. Dus dat kan best.
0: Nee, ver is het niet. Het is wel lastig te bereiken. Want je moet over de Haringvlietbrug en dan richting...
1: Ja, 10 gemeenten is dan inderdaad misschien niet zo'n heel handig voorbeeld. Maar,
0: nee, maar wel ontzettend mooi.
1: Ja,
0: ook van
1: prachtig.
0: Een gebied dat teruggegeven is aan de natuur. Daar
1: heel
0: zijn
1: mooi.
0: Wat dijken doorgestoken.
1: Ja.
0: En ja, de natuur neemt weer de overhand.
1: Ja, dat is een hele bijzondere plek. Ja, maar valt buiten de NLGO, ons werkgebied.
0: Nee, maar goed, wel mooi. Wat heb jij nog vragen voor Ken, Jordi?
2: Ja, eigenlijk nog een hele basale vraag. Hoeveel leden heeft de NLGO om een beetje in te krijgen?
1: We hebben iets meer dan 500 leden.
2: 500, kijk.
0: Dat is de moeite.
2: Nou, dat bedoel ik. Dat bij een vrij grote vereniging.
0: Ja, onderverdeeld in diverse groepen en diverse specialiteiten.
1: Ja.
2: Ja, ik zag een stuk of 9 of 10 werkgroepen. Maar niet elk lid zit in een werkgroep. Dus
1: nee hoor, nee, zeker niet. Nee, er zijn ook allerlei.
0: Nee.
1: Er zijn ook veel slapende leden, zeg maar. Als die de Sterna lezen. Dan...
0: Maar goed, op het moment dat je geïnteresseerd bent. Ik zou een keer mee willen met de vogelwerkgroep. Is dat mogelijk?
1: Absoluut. Zeker. Meer dan welkom.
0: Hoe kan dat? Hoe kan je je daarbij voegen?
1: Nou, stuur eens een e-mailtje naar info@nlgo.nl.
0: Ik ben van het gemak. Ik wil gewoon een keertje meekijken. Ik wil wat horen. Zijn er ook cursussen? Je had al over lezingen die worden gegeven.
1: Er zijn veel excursies. En daar kun je veel leren. We zijn aan het nadenken ook om cursussen we hebben wel eens een keertje een hommelcursus gehad bijvoorbeeld. Dan leer je hommels determineren. Er zijn allerlei soorten hommels.
2: Maar ik zie gewoon in de Sterna hier dat je gewoon naar Co Katman kan mailen.
1: Oh ja.
2: En die zit in de vogelwerkgroep. Of in ieder geval, die zit hem voor, denk ik, de vogelwerkgroep.
1: Dat is de coördinator van de vogelwerkgroep.
2: En als je liever vlinders, dan ga je naar de Esther. Dat, ik denk,
1: dat is mijn vrouw. Ja, dat klopt.
2: En dus in die sterner staat,
1: staat er allemaal in.
2: Heel veel informatie, zie ik.
0: Nee, maar goed, dat is verborgen informatie. We weten wel dat het is, maar ja, het moet weer eens een keertje onder de aandacht gebracht worden. Want
2: is de ster ook ergens gewoon weg te pakken of is die echt alleen maar aan te vragen?
1: Ik weet dat die bij PixLive op de Brouwersdam, dat, kennen jullie dat? Dat zo'n het zit in dat grote gebouw, zeg maar, bij de surfclub daar ergens in de buurt.
0: Ja, dat bijzondere gebouw wat daar uit de grond is gestampt.
1: Ja, precies. Ja. Nou, daar zit tegenwoordig een natuurbedrijf in. Ja. Dat heet PixLive. En daar kan je een kopje koffie gaan drinken en daar ligt de. Daar ligt de ster.
0: Ja, maar goed, als je hem in handen wil hebben, dat is dan een.
1: Dan moet je gewoon lid worden. Zo duur is het niet.
2: Nee.
0: Waar praten we over? Lidmaatschap?
1: Wat is het? Daar vraag je me wat. 24 euro, zoiets.
2: Het voelt niet heel duur in ieder geval.
0: Het is natuurlijk niet alleen voor het blad. Je steunt een heel goede vereniging.
1: Zeker, ja.
0: Mensen steunen landelijke verenigingen. Maar goed, kijk ook eens in je achtertuin.
1: Ja, toch?
0: Want daar wordt ook heel veel mooi werk en goed werk gedaan.
2: Lokaal. En als je een keer vanuit jouw vereniging een lokaal goed doel wil steunen, dan is dit misschien ook wel een hele mooie kans om iets belangrijks terug te doen voor je omgeving.
0: Kijk op de website NLGO. Ik ga me meteen aanmelden. Dat lukt mij wel.
1: Kijk, daar zijn we hartstikke blij mee.
0: Dan hebben we in ieder geval een extra donateur erbij.
1: Ja, ik vind het toch wat bereikt vanavond.
0: Je hebt, je hebt me wel heel veel.
2: En ik weet niet of je René een klein beetje kent, maar dat is wel echt een influencer, dus wie weet.
0: Nee, goed, ik neem volgende keer neem ik dan de ster naar B. Dus dan kunnen we daar ook uithalen. We kijken nu voornamelijk in lokale kranten en media wat er gebeurt. Maar ja, dit soort nieuws vanuit de vereniging is ook fantastisch. Dus ja, weet ons ook te vinden. Als er iets bijzonders is, mail naar Archipel. En we kunnen de informatie onder het groot publiek delen.
1: Vind ik een heel goed idee. Dat ga ik zeker onthouden.
2: Als de eerste hop aan broeders hier op het eiland, dan horen we het graag.
1: Dan komen wij daarover vertellen.
0: Zeker. Met foto en al. Kijk, studio loopt helemaal vol op dit moment.
2: Zeker.
0: Jeroen is weg. Die had er net iemand aan de telefoon. Ik weet niet of dat.
2: Maar degene die eigenlijk aan de telefoon zat, die zit gewoon al hier in de studio.
0: Ja, maar ik zag Jeroen daarnet ook nog met de telefoon. Dat had misschien nog iets met een onze gezamenlijke hobby te maken.
2: Voetbalnieuws.
0: Ja, ik ga eventjes kijken wat Jeroen gaat doen, wat Jeroen gaat melden. Want die zet zo gewoon lekker zijn eigen microfoon open. En dan weten we precies wat er gaat gebeuren.
2: Hebben we een beller aan de lijn, Jeroen?
3: We hebben nog geen beller aan de lijn. Maar ik heb wel gesproken zojuist met Peter Marcelnauta. En die is gisteravond aangesteld als nieuwe trainer van voetbalvereniging Stellendam. Kijk. Dus de afgelopen 3 jaar was hij werkzaam bij OHVV. Heeft zijn contract niet verlengd daar. En daar pikte Stellendam heel erg mooi op in. Want die was plotsklaps opeens zijn trainer kwijt in de vorm van Leo de Geus. Maar ik denk dat ze een hele goede keuze hebben gemaakt daar in Stellendam.
0: We gaan het zien. Dankjewel, Jeroen, voor deze update.
2: Leuk, nou, we kennen terug op het eiland.
0: Ja, zeker. Nee, goed, wat dat betreft, er zijn genoeg trainers van die hun vleugels uitgeslagen hebben, die toch weer terugkomen.
2: Ja, alleen maar goed.
0: Ja, zeker. Ik ga Jeroen vragen om een kort plaatje in te starten. Dan dank ik Ken Kraaienveld van NLGO voor zijn komst. Dan gaan we een nieuwe gast achter de microfoon zetten. Daar gaan we eventjes mee praten over het
2: boksen.
0: Het boksgala. En daarna komt de kriekel en dan gaan we zwemmen. Het zit nog zo vol, dat programma. Dankjewel voor je komst, Ken.
1: Dank jullie wel.
2: Dankjewel.

0: Dit is Op de Hoogte.
1: Hol en nood zijn inmiddels al verleden tijd. Ken Kraaijevaald heeft net de studio verlaten en er komen gelijk de gasten voor na acht te komen binnen. En ook een gast die om 7:15 gepland stond. Het is ietsje later, maar krijgt straks ook nog spreektijd. Welkom, Jeannette van Oosterbrugge. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En je gaat ons eerst eventjes bijpraten over het boksgala van de Ladies Circle.
2: Ja, dat klopt, want op 4 juli is het zover. Het tweede boksgala van de Ladies Circle komt eraan. Na het geweldige succes van vorig jaar, februari, was er zo enthousiast gereageerd dat we al snel de vraag kregen: gaan jullie dit nog een keer organiseren? En we hebben met elkaar vergaderd en daar hebben we als commissie volmondig ja op gezegd. Dus 4 juli is de volgende boksgala.
1: 4 juli gaan we boksen. Wie gaan er de ring in? En kunnen de supporters verwachten?
3: Is het goed te horen wel? Nee, hè? Doet de andere microfoon mogen gebruiken? Want ik denk al, ik hoor het zelf niet heel goed. Het is zonde als het op de radio niet horen wat alle informatie is.
2: Gaat het beter zo?
3: Ja, veel beter.
2: Ja, oké. Okay.
3: 4 juli dus. 4 boksen. Juli.
1: Ja, wie komen er in de ring? Wat kunnen we verwachten?
2: We hebben 22 enthousiaste boksers gevonden. En die hebben zich aangemeld bij ons dat ze graag mee willen doen aan dit gala. Wat ook tevens voor het goede doel is.
1: Er zijn dus 11 partijen, als ik snel reken.
2: 11 partijen, ja, dat klopt. Waarvan 3 vrouwenpartijen zijn en 8 mannenpartijen.
3: Maar dat is wel schitterend. En vorig jaar was het echt een mega-event.
2: Vorig jaar hebben we het in de Staver gehad. Was onze eerste editie. Dat vonden we super spannend. Omdat het de eerste keer is. Is het wel iets voor op flaké? Nou, dat is gebleken, want we hadden een heel tof evenement. En dat is zo enthousiast ontvangen. En we hadden een hele mooie opbrengst voor het goede doel. Dus toen zeiden we, dat willen we gewoon nog eens meemaken.
3: En dat goede doel is dit jaar weer. Het zijn goede doelen, heb ik gelezen.
2: Ja. We hebben 2 goede doelen dit jaar. En dat zijn Stichting Sun op Goeree Overflakke en de Herstelacademie Goeree Overflakke. Dus 2 lokale doelen hebben we gekozen.
3: En waar staat Stichting Sun voor?
2: Stichting Sun die ondersteunt inwoners die onverwacht in financiële problemen terechtkomen. En zij werken samen met gemeenten, donateurs en hulpverleners. En zo kunnen ze als stichting snel hulp bieden daar waar het mensen het heel hard nodig hebben.
1: Dat zijn dan voor mensen die net tussen wal en schip vallen, die niet op regelingen kunnen terugvallen.
2: Ja, precies. En die dan toch ineens een kapotte diepvries hebben, of een fiets die niet meer wil, of een bril die kapot is gegaan bij de gymles. Zo bieden zij ondersteuning.
3: Schitterend. En de Herstelacademie?
2: De Herstelacademie is een laagdrempelige ontmoetingsplek. Dat is voor en door mensen met psychosociale ervaringen of verslavingsproblematiek. En zij bieden een veilige omgeving waar mensen ervaringen met elkaar kunnen delen. En ze werken ook aan persoonlijk herstel. En dat bieden ze aan mensen die geen indicatie hebben en geen verwijzing hebben.
1: Daar wordt niet geoordeeld en niet veroordeeld.
2: Ja, precies. En de opbrengst van het boksgala, daar wil de organisatie cursussen en opleidingen mogelijk maken om deze mensen een nieuwe richting te kunnen geven in hun leven.
3: Ja, en dat is helaas ook gewoon op goede vlakke gewoon hard nodig.
2: Ja, ja. En vandaar dat we eigenlijk ook deze doelen gekozen hebben. Dat het boksgala op Goeree Overflakke is door met name boksers van Goeree Overflakke. En de opbrengst ook hier blijft. Ja.
1: Boksers, dat zijn getrainde atleten? Of zijn dat ook gewoon Jordi en ik die van de straat geplukt worden zeggen, daar gaan we mee doen?
2: Ja, het is heel gevarieerd. We hebben van alles wat. Het zijn deelnemers die al jarenlang bokstraining volgen. Maar er zijn ook deelnemers bij die eigenlijk vorig jaar begonnen zijn met een training. En die heel erg zin hebben om een keer te shinen in de boksring. En dat op deze manier mogelijk wordt gemaakt. Dus tijdens het maken van de partij is daar ook echt naar gekeken om goede matches hierin te maken.
3: Ik zag ook op de site inderdaad dat iedere bokser zichzelf kort mocht voorstellen en ook een beetje de beweegredenen kon vertellen waarom je meedoet. En een heel aantal zeiden van ja, ik wil gewoon een keer uit mijn comfortzone. Ik wil graag grenzen verleggen. Ja, dan krijg ik hem maar op mijn bakkers. We gaan het wel zien. Het is gewoon gaaf om gewoon eens een keertje even wat anders te doen.
2: Ja, er komt een echte boksring. En ze kunnen 3 rondes shinen in de ring. Dus ze kiezen een eigen opkomstnummer. En ze kunnen de ring instappen. En zo laten zien wat ze waard zijn.
3: En klopt het dat er niet 3 keer 3 minuten is? Zoals bij de echte boksport?
2: Volgens mij niet helemaal 3 minuten.
3: Iets
2: inderdaad.
3: Korter, hè?
2: Het is iets korter. Ja, dat klopt.
3: Vorig jaar was het in Priëel. Die ruimte bleek al gauw een beetje te klein te zijn.
2: We waren toen binnen no

0: zijn uitverkocht. Dus we zeiden, we moeten groter. Want we gaan de mensen vragen erom. En we gaan in de sporthal. Dus we zijn groter gegaan. We zijn meer dan verdubbeld in aantal bezoekers, aantallen.
1: Het was binnen no time weer uitverkocht.
0: Maar ook dit was binnen no time uitverkocht. Ja, dat klopt.
1: Dus volgend jaar?
0: Ja. Nou, we hebben voor de mensen die net naast het net visten met kaartjes een livestream kunnen regelen. Dus die is te volgen op onze social kanalen.
1: Ja, die gaat er weer komen.
0: En over volgend jaar, daar praten we dan later over.
1: Wordt een openluchttheater, denk ik.
2: Ja, nee, goed, er is vast wel wat te vinden. Wat groter en nog mooier kan. Maar ja, het groeit uit zijn jasje, je hebt een idee. Is dit uniek in Nederland?
0: Nou, vorig jaar was het voor de eerste keer op Goeree Overflakkee. Mm-hmm. En ik denk uniek voor het eiland inderdaad. En dat het zo enthousiast ontvangen is. Ja, dat konden wij alleen maar van dromen. Het wordt op meerdere plekken gedaan in het land.
1: En want de Lady Circle hebben we wel vaker hier in de uitzending gehad. Kort of wat langer.
0: Ja.
1: De eilandquiz is daar natuurlijk een hele bekende van. Maar jullie werken ook samen met andere Lady Circles binnen Nederland. Hè? Jullie zijn een van de vele clubjes binnen Lady Circle. Dus dit soort ideeën kunnen ook overgewaaid zijn vanuit andere...
0: Ja, deze hebben we nog niet eerder gezien in het land onder de Lady Circle. Maar wie weet, mogelijk gaat dat gebeuren.
1: Ja, gaaf toch?
2: Ja, een landelijk evenement van maken.
1: 4 juli in de Staver.
0: Zeker. Ja, als je er niet bij bent met je kaartjes, zorg dat je hem op de socials volgt.
2: Ja, goed, als ik nu kijk naar de atleten die mee gaan doen, dat ziet er toch wel super stoer en strak uit.
0: Dat vonden we het vorig jaar al. En nu met nog meer partijen, ja, belooft het gewoon opnieuw een hele mooie avond te worden.
1: Is er een partij waar jij heel erg naar uitkijkt? Of ben je meer voor de veiling?
0: Ja, niet specifiek naar een partij. Ik heb me vorig jaar echt wel op zitten vreten aan de rand van de ring. En ik denk dat weer gaat gebeuren. Spanning en sensatie tot het einde van de partij. Tot de bel gaat.
2: Volgende keer handschoen aan?
0: Nou, dat denk ik niet. Zo sportief ben ik dan weer niet. Ik sta liever, mijn helpende hand bied ik dan liever aan.
2: Je staat met de emmer water en de theedoek sta je te zwaaien.
0: Ja, er zijn genoeg klussen.
2: Van de
0: het is volledig door de vrijwilligers natuurlijk georganiseerd. Lady Circle in samenwerking met Sportschool Focus. Alle vrijwilligers hebben hard nodig. Alle handjes zijn nodig om dit mogelijk te maken.
2: Nee, goed, dat is duidelijk. En je hoort het al, op de achtergrond loopt de eindtune van het eerste uur. Het is voorbij gevlogen. Ken Kraaienveld, NLGO, over allerlei zaken. Daarnet Lady Circle over het boksgala dat aanstaande 4 juli gehouden gaat worden in de Staver. Tweede uur komen we er zeker nog eventjes op terug, want er is ook nog een ander onderwerp waar je net over wil praten. Tot aan de andere kant van 8 uur.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Raad heeft voor het eerst sinds lange tijd weer beperkte contacten gelegd met het Kremlin. Volgens een EU-functionaris gaat het alleen om het openen van communicatiekanalen en niet om inhoudelijke vredesonderhandelingen. De EU blijft Oekraïne steunen en benadrukt geen bemiddelaar te zijn. Binnen de Unie wordt wel gesproken over een mogelijke Europese rol bij toekomstige gesprekken met Rusland. Schrijver Piet Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustraties van Nadia Mezen ontvingen een zilveren penseel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
6: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
1: We gaan het hebben over de sportvereniging De Krikkel. Omnivereniging De Krikkel. Even proberen om de microfoon goed bij de mond te krijgen. De headset open te zetten. En dan gaan we zo dadelijk gaan we praten met Marijke van der Groef en Arjan van der Bok, bestuursleden van De Krikkel. Naast mij zit Jordi, die is medepresentator. Jeroen zit tegenover mij voor de techniek. Maarten de Korte heeft redactioneel werk gedaan en gezorgd dat de studio lekker vol zit. Mijn naam is René Hanenberg en u luistert naar aflevering 80 van Op de Hoogte.
0: Dit is Op de Hoogte.
1: En we gaan gelijk door. Daarnet konden we met muziek starten, maar we hebben een zo'n vol programma, Jordi. En je ziet, als je met gasten aan de praat gaat raken, dan vliegt de tijd.
2: Ja, dan kan het snel gaan.
1: Ja, zeker. Maar we gaan gewoon lekker beginnen. Jij kijkt over de tafel heen en ziet rechts van je, zie je zitten Arjan van der Bok. We hebben al uitgelegd wat we van hem willen weten. En de eerste vraag, van wie ben je er eentje?
3: Dan zal ik deze toch even op zijn ouderps beantwoorden.
1: Ja, dat horen we, dat horen we graag. Ik heb wel begrepen dat Ouddorp en Goeree dat toch wat anders is als Flaké. Dat heb ik gehoord bij het WFB-lied. Daar gaan we vanavond niet over hebben, maar dat van wie ben je er eentje?
3: Dat klopt wel een beetje, ja. Ik ben eigenlijk geboren en getogen in Ouddorp. En ik ben een zoon van Jan van der Bok. Dat is niet die Jan van der Bok van de speelgoedbok, zoals we dat op Ouddorp zagen. Maar Jan van der Bok van de Shell, kennen de meeste maasten ervan. Daar ben ik een zoon van. En ik woon er nog steeds in Ouddorp.
1: Ja, geboren en getogen, het bedje, wiegje, altijd Ouddorp.
3: Altijd Ouddorp.
1: En dat gaat nooit veranderen?
3: Zoals ik er nu tegenaan kijk, zie ik dat niet veranderen, nee.
2: Ja, dan zijn je gelijk de eerste twee vragen beantwoord, hè. Dat schiet er lekker op.
1: Zeker.
2: Maak er even de switch naar Marijke. Van wie ben je erin?
4: Ik ben geboren en getogen Nieuwe Tongenaar, dat is een blauw kousje. Mijn vader is Wim de Jong. Mijn moeder Ria Neutewam. En ik ben geboren in 1977. In de Frank van Borselenstraat in Nieuwe Tongen.
2: En dus het wiegje in Nieuwe Tongen. En waar staat het bedje nu?
4: Tegenwoordig in Ouddorp.
2: In Ouddorp.
4: Yes.
2: En even bij Marijke blijven. Waar moeten we jou van kennen?
4: Je zou me kunnen kennen vanuit de horeca. Ik heb 5 jaar lang een restaurant gehad op de Jachthaven van Herkingen. En sinds 2004, 2005 moet ik zeggen, hebben we het Schoutje op Ouddorp.
2: Ah, kijk. En Ariel, waar moeten we jou van kennen?
3: Oeh, dat is lastig.
2: Ja, van de Shell van vroeger misschien?
3: Dat niet echt, denk ik. Ik ben geen bekende Ouddorper, zou ik bijna zeggen. Maar ik organiseer nog wel een feestje op Ouddorp. Het Ouddorps Bier Festival.
2: Ja, het
1: OBF.
2: Ja, zeker.
3: Het OBF.
2: Een van de eerste editie geweest.
3: En daar zijn we de massa meer wel van moeten kennen. Dus,
2: en
1: aan het begin van de avond wel, aan het einde van de avond niet meer. Dan weten ze niet meer wat ze zijn.
3: Zo werkt het meestal, ja.
2: En we hebben twee Bourgondiërs aan tafel. Terwijl het Schuitje genoemd werd, zag ik Jeroen heel snel met een handgebaar langs oren gaan. Zo van, nou, daar kun je heel goed eten.
1: Nou goed, dat is een geweldige combinatie. Lekker eten, goed biertje erbij.
2: Zeker. Hey, Arjan, hoe zou jij de wereld willen verbeteren als dat kon?
3: Zo, dat is een...
1: Gelijk en diep.
3: Dat is inderdaad wel een...
2: Het is misschien een grote vraag, maar...
3: Een filosofische vraag is dat.
1: Je mag erover nadenken.
2: Ja, als Marijke hem zou kunnen invullen...
4: Laat me gewoon beginnen met hoe kunnen we ouderen verbeteren? Of hoe kunnen we het sportklimaat op Flaké verbeteren? Nou, dat is al heel wat.
2: Zeker, maar als dat de ingang is dat hartstikke mooi, toch?
4: Zeker.
2: Ik bedoel, we hoeven niet alles in de wereld te verbeteren, maar lokaal gezien, het sportklimaat...
4: Ja, we draaien al redelijk wat jaartjes binnen de Krikkel mee. En dan kom je toch wel tot de conclusie dat er vanuit de SRGO en ook van de gemeente toch wel bar weinig ondersteuning te verwachten is.
2: Ja, want de Krikkel is een omnisportvereniging.
4: Ja, klopt.
2: Is dat uniek hier op Flaké, omnisport?
4: Ja, voor zover bekend zijn wij de enige.
3: Dat is wel redelijk uniek, ja.
2: Ja, want wat houdt dat in voor de luisteraar die daar nog niet van gehoord heeft?
4: Ja, maak je een opzomming?
3: Ja, dat ga ik doen, hè. Een omnivereniging, dat zegt eigenlijk alles. Dat het een vereniging is met meerdere sporten, zeg maar, onder andere. En willen er dan eigenlijk 10. Dus willen er 10 verschillende sporten. We hebben een bestuurscombinatie van 4 personen. En de sporten die willen binnen de organisatie is badminton, basketbal, damesgym, fitgym, grappling, herentrim, judo, streetdance, volleybal en zumba. Ja, op alfabetisch volgorde.
2: En de reden natuurlijk dat we vanavond hier aan tafel zitten is omdat we dat stukje volleybal nog wat meer onder aandacht willen brengen.
3: Zeker, ja. Absoluut.
2: Nou, ik denk, we hebben ze genoeg geïntroduceerd. Laten we daar eens mee beginnen met de volleybal en de krikkel.
1: Ja, goed, voordat we daar echt aan gaan beginnen. Arjan is secretaris van het bestuur. En die vertegenwoordigt de badminton, de volleybal, basketbal, trim en zumba. Zie ik hier op de website staan. Marijke, voorzitter, badminton, fitgym, damesgym en streetdance. En dan dat laatste, dat streetdance. Jullie zitten heel veel, zit je binnen, maar streetdance, dan gaan jullie ook lekker de dorpstiende uit?
4: Nee, de fitgym wordt, of de streetdance eigenlijk alleen voor onze jeugdige leden. Dus die doen het in de gymzaal voor goede reden. Wel doen ze 2 keer een jaar een optreden en dit jaar gaan ze de Houten Kapen veroveren. Ze verwachten wel we kunnen maximaal 130 personen kunnen er zitten in de Houten Kaap, maar dat gaat echt wel vol.
2: Dat is een mooie locatie ook.
4: Ja, ja zeker.
1: En wat kunnen de bezoekers daar verwachten?
4: Een show van de 3 geroepen streetdance, dames en heren. En daar trainen ze zeg maar een half jaar voor. En dan willen ze een keer laten zien wat ze kunnen.
1: Ja, welke leeftijdscategorie zitten we dan?
4: Ja, variërend van zeg maar de 5, 6 tot aan een jaar of 12 tot 14.
1: En die 12, 14, die zie je al bijna uit de bomen springen, doorrollen, ergens anders in klimmen.
4: Dat is meer, volgens mij is dat meer, wat hadden we vroeger?
2: Frierunnen.
4: Ja, frierunnen. Ja,
1: Nee, dit is echt de hip-hop dance.
4: Inderdaad, ja, zeker. Ja.
2: Op de maat bewegen.
4: Juist.
1: Ja, ik loop graag uit de maat en uit de pas. Dus, dat is niks voor mij.
2: We hebben iets van die training gemist vroeger.
1: Ja, niet goed opgelet.
4: De dansles ging niet zo goed bij jou, zeker?
1: Nee, zeker niet.
2: Hey, wat maakt het zo leuk om bij de Krikkel actief te zijn? Als bestuur?
4: De variëteit.
3: Variëteit. We hebben een leuk klein bestuur. 3 dames, 1 heer, dat ben ik dan zelf.
4: Je snapt Arjan heen niks te vertellen bij ons.
2: Hij ziet er hartstikke gelukkig uit.
3: Nee, dat gaat prima. Ja. Het is een vast bestuur, kan ik bijna zeggen. Dus we doen altijd wel pogingen om nieuwe bestuursleden erbij te krijgen. Maar dat valt nog niet heel erg mee. Het is niet heel populair, zeg maar, om een bestuursfunctie te vervullen, zeg maar, in een sportvereniging. Maar
1: nee, staan ze niet voor in de rij?
3: Nee. Dat is altijd lastig. Maar ik denk dat alle verenigingen daarmee te maken hebben. Dus zo ook de onze.
1: Ja, maar goed, jullie hebben een brede vijver waar dat je in vist. Je hebt heel veel verschillende sporten voor elk wat wils. En misschien dat er bij een van de nieuwe leden misschien nog wel iemand zit die denkt van, goh, ja, laat ik ook eens een handje uitsteken.
3: Ja, ik denk ook dat zeker 75% van onze leden zijn jeugdleden. Dus dat maakt het ook nog extra moeilijk. Hè? Die kun je ook niet in zo'n bestuur zetten. Dus,
1: nee, goed, je hebt wel wat eilandraden waar ook dan nog een jeugdafdeling zit. Misschien dat je daarover kunt denken. Een jeugdbestuurslid die dan een deel van de eigen zaken probeert te organiseren.
4: Ja, wie weet.
3: Ja, hebben we eigenlijk nog nooit zo onderzocht.
4: Nee,
1: het zou kunnen, want misschien hebben ze wel hele goede ideeën. En op het moment dat ze met ideeën komen en ze zijn er enthousiast voor en je zegt van, goh, kijk maar eens wat dat je kan doen. Wie weet wat het
4: opbrengt. Ja.
2: Is het ook niet zo dat besturen gewoon best zwaar klinkt? En dat mensen gewoon eigenlijk niet goed weten dat het ook in veel kleinere vorm een aandeel kan hebben bij zijn bestuur?
4: Het is vaak gewoon heel gezellig, toch?
3: Ja, precies.
2: Ja.
3: Dus ja, het is ook, je moet het daarom zeggen, je moet het ook niet te zwaar maken, zeg maar. Het is,
2: Nee, want die jeugdleden hebben ouders. Dus,
4: maar wij zien nooit ouders.
2: Ah, kijk, dus daar zit misschien ook weer een deel van de oplossing. Hoe kunnen die ouders gaan zien?
1: Die zie je alleen bij de uitvoering of bij een toernooi of bij...
4: Voor de rest niet.
3: Nee. Ja, ook kinderen komen
4: kinderen
3: toch
4: komen alleen
3: op de fiets.
4: Ja,
1: dat is dan weer het nadeel van een locatie midden in het dorp.
4: Ja, dat is het.
2: Ja, dat maakt het dan wat ingewikkelder.
1: Ja, goed, kijk bijvoorbeeld naar de hockey. Op het moment dat je in Stellendam woont, je wil gaan hockeyen, dan moet je of naar Hellevoet of naar Middelharnis.
4: Dus
1: ja,
4: word je
1: vaak gebracht en gehaald. Dan heb je al een ingang.
4: Ja.
1: Dan vraagt zo'n voorzitter van wil je er eentje? Wat doe je hier?
2: Ja,
4: en vaak wordt er bij zulke verenigingen ook iets van de ouders verwacht.
1: Ja.
2: Ja,
1: dat verwachten jullie ook?
4: Nee, want wij hebben niks eigenlijk waar we van ze kunnen verwachten. Ik bedoel, we huren een locatie die bezit zelf een horeca. Dus ja, je hoeft van de ouders wat dat betreft op dat vlak niet echt wat input te verwachten.
1: Je moet alleen zorgen dat de materialen er staan, dat de trainer aanwezig is. En dat is
3: het belangrijkste deel. Het is wel zo, als er bijvoorbeeld een keer een dagtoernooi of zo is, dan zijn er altijd wel ouders te porren, zeg maar, om te rijden. En dus dat is absoluut niet het probleem, maar om gewoon een vaste functie, zeg maar, in het bestuur te krijgen. Of het liefst zouden we van iedere sport bijvoorbeeld een vertegenwoordiging in het bestuur hebben. Maar die hebben we nu gewoon niet. Dus we hebben wel contactpersonen binnen de groepen. Hè? Dus iedere groep van een sport heeft een contactpersoon waar wij dan mee kunnen communiceren. En die communiceert dan met de rest van de groep. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat ze dan die drive hebben om ook gelijk dan in het bestuur in te stappen.
1: Nee, maar goed, je moet voorzichtig beginnen en maak de mensen op die manier warm. En wie weet wat er dan allemaal nog kan gaan ontwikkelen. We gaan straks wat dieper op het volleybaldeel in. We hebben nog een paar andere sporten die wel erg leuk zijn om eventjes de revue te laten passeren. Maar nu is er even tijd voor Jeroen.
5: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
6: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
5: Interviews.
1: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
7: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
5: En het laatste sportnieuws.
8: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollo.

0: Afrika. Dit is Op de Hoogte.
1: Dit was alweer 2010 en toen hadden we iets met een teen van een keeper. Kun jij het nog herinneren?
2: Casillas. Arjen Robben.
1: Nee, gaan we het niet over hebben. We zitten nu midden in de WK, dus er worden weer allerlei liedjes over ons uitgestort. En ja, dit haalt toch weer wat ellendige oude herinneringen op. En gaan weer wonden open, zie ik aan de andere kant. Eén zo'n teen van zo'n keeper. Kom op, 3 centimeter hoger en je bent wereldkampioen.
2: Ja, het dubbeltje kan niet altijd de goede kant opvallen.
1: Nou, niet altijd 3 finales verloren. Dat is voor tijd voor wat beters, maar.
2: Lokaal gezien is het wel gelukt, toch?
1: Ja, zeker. Nee, maar goed, daar hebben we het later nog over. Dan gaan we kijken naar wat er volgende week en op de hoogte komt. Gaan we uit de hoogte doen. Dat is niet de bedoeling. We zitten hier in het tweede uur van Op de Hoogte. We hebben Arjan van der Bok en Marijke van der Groef hebben van de Omnivereniging De Kriekel. En buiten de microfoons om hadden we het eventjes over wanneer ben je nou een Omnivereniging? En dan konden we niet goed uitkomen.
2: Ja, meer dan één sport. Maar dan zou Vlakke, MSV en AV Vlakke er ook onder vallen.
3: Ja, zou zo maar kunnen, ja.
1: Ja, maar goed, de Sportvereniging De Kriekel, Omnivereniging, laten we die maar als eerste dan en enige op dit moment zo indelen.
2: Zoveel sporten is natuurlijk wel veel unieker.
1: Ja, zeker. Nee, goed, heel bijzonder. En we hebben het net even gehad over streetdance en over gymnastiek en gebrek aan leerkrachten en trainers. En dan ineens dan komt er toch weer een idee naar boven van we gaan volleybal op de kaart zetten. Ja. Waarom volleybal?
3: Dat idee speelde al langer. Net voor corona zijn we daar ook al mee bezig geweest om dat te onderzoeken. Destijds ook in overleg met Intermezzo. Daar hebben we ook een goede samenwerking mee met Intermezzo. Die hadden ons toen al benaderd van, is het niet wat om dat samen ook aan te vliegen? Dat gewoon volleybal op het eiland breed wat beter op de kaart wordt gezet. Op een gegeven moment ging het toch weer een beetje kriebelen. Want het is in corona is dat eigenlijk doodgebloed. En nu hadden we ook vanuit de groep, interesse om die groep van volleyballers bij ons uit te breiden. Ja, hoe doe je dat het best? Vanuit de jeugd proberen dat weer op te bouwen. Zodoende zijn we begin dit jaar, of eigenlijk eind vorig jaar, weer in een gesprek gekomen met Intermezzo. Wat afspraken gemaakt. En staat dat nu weer lekker, moet ik zeggen.
1: Het staat in de stijgers, maar het moet nog.
3: Nee, het is al volop bezig eigenlijk. As we speak, denk ik. Het is nu 8:30. As we speak is de volleybal bezig. In Oudorp.
2: En dan hebben we het over jeugd of ook senioren?
3: Jeugd en senioren. Dus in principe is het van 7 tot 8 speelt de jeugd. En dan van 8 tot 9 spelen de volwassenen.
1: En spelen, dat is training op dit moment?
3: Dat is training,
1: of wordt er al wedstrijden
3: training.
1: Gespeeld?
3: De volwassenen spelen wel wedstrijden. Die doen ook mee in de competitie op Voorne Putten, als ik het goed heb. En voor de jeugd, ja, dat is pas net begonnen. Dus daar is nog niks van opgezet. Dus die zijn al volop in de trainingen begonnen.
1: En als we dan kijken naar Intermezzo, dat is de volleybalclub. Daar haken jullie aan met De Kriekel.
3: Ja.
1: Wordt daar ook kennis en kunde en trainers gedeeld?
3: Zeker.
1: Er wordt aan allebei de microfoons wordt geknikt, Marijke.
4: Ja, zeker. Nee, we zijn wat dat betreft heel blij dat Intermezzo ons wil ondersteunen. Zij zijn er ook verantwoordelijk voor dat we op de basisscholen clinics hebben kunnen geven. Om op de basisschool die leeftijd de jeugd te activeren voor volleybal op Oudorp.
1: En niet voor voetbal?
4: Nee, dat mag VFB zelf doen.
1: Nee, maar goed, je moet inderdaad jong moet je beginnen. Dus breng het op de scholen onder aandacht. Dat is de beste manier. Niet iedereen houdt van voetbal, niet iedereen houdt van badminton. En sommigen die zeggen van, dat is leuk, dit wil ik gaan doen.
3: Ja, volleybal is wat dat betreft best een populaire sport. En een leuke sport, een hele leuke teamsport ook. Dus ja, ik zou zeggen, als je jong bent, vanaf groep 5 tot begin van het voortgezet onderwijs, kom gerust eens kijken op de woensdagavond. Dus jullie zijn van harte welkom om mee te doen.
2: En Intermezzo pakt die samenwerking ook omdat er mogelijk op een gegeven moment wel wat doorstroom plaatsvindt en dat het algehele niveau van volleybal dus omhoog kan en dat je daarmee elkaar sterker maakt.
3: Ja, dat is eigenlijk dat is de lange termijn visie.
2: Zeg maar. Ja, maar goed, dat is wel waar je naartoe wil werken. Absoluut, dus dan, dan weet je ook waar je vandaan moet vertrekken.
1: En dan wil je meerdere teams op verschillende niveaus in competitie gaan laten spelen. Dat is uiteindelijk je doel.
3: Ja, op korte termijn is het vooral zien leden te krijgen. Zorgen dat het op poten komt, dat het goed gaat lopen. En dat je doorstroming krijgt van onderuit. Gelukkig krijgen we ook door de publicaties in krant, Facebook, dat soort social media, krijgen we ook weer wat extra seniorleden. Dus die hele groep die bloeit er eigenlijk gewoon erop. Dus dat is echt wel erg goed om te zien.
1: En nemen de volleyballers ook nog andere leden mee die bijvoorbeeld de judo instromen of gaan badmintonnen? Of zit er vaak al een combinatie?
4: Nee.
3: We zien niet zo heel veel combinaties, hoor, moet ik zeggen. Dus het is meestal wel één sport. Ja, dat is het wel, denk ik.
2: Maar goed, als je één sport zat bent, dan kun je misschien wel binnen de vereniging blijven en dus binnen een ander sport makkelijk instappen.
4: Ja, dat zien we veel bij de jeugd.
3: Dat zien we wel veel bij de jeugd. Toevallig, ik ben zelf badmintonner. Marijke is ook badmintonner. Maar we hebben ook een jongen gehad die is bij ons gestopt bij de badminton. Die is vervolgens judo gaan doen.
2: Ja,
4: ja dus. Kan.
2: Maar dan behoud je wel een lid.
4: Ja.
2: En uiteindelijk waarvan ik vind dat je als elke sportvereniging het doel moet hebben iemand plezier laten ervaren bewegen, zodat hij niet als beweger afhaakt. En dus dat je gewoon aan een gezonde generatie werkt met elkaar.
3: Precies.
2: En daar helpt zo'n omnisportvereniging natuurlijk enorm bij.
3: Ja, precies. Ja,
2: nou, dat is toch gaaf?
4: Ja, want wat dat betreft hebben we qua jeugdaanbod vrij veel. Ik bedoel, voor streetdance, we hebben jeugd judo, we hebben dan nu jeugd op de volleybal, de basketbal is jeugd. Dus wat dat betreft zijn de opties genoeg om intern te switchen.
1: Ja, over opties gesproken. Op het moment dat je nu zit te luisteren, je bent geïnteresseerd in volleybal of een andere sport van de Kriekel. Kijk eens op de website www.dekriekel.nl. Je kan ook reageren naar Jeroen via WhatsApp 0187-682-630. Laat weten of dat je vragen hebt voor onze gasten of dat je aanvulling hebt voor de uitzending. Wil je hem terugluisteren? Download de Omroep Archipel app in de Google Play Store of de Apple Store. En je kan de uitzending kan je gewoon op je gemakje terugluisteren. Afgelopen zaterdag werd de app werd gigantisch veel gebruikt. Je hebt misschien wel meegekregen, Jordi.
2: Ja, ik was een van die luisteraars die opeens niks meer hoorde.
1: Dat gebeurt bij 10.000 gebruikers, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, dat is
1: dus
2: toch
1: een
2: mooie mijlpaal.
1: Fantastisch bereik. Heel veel mensen geïnteresseerd. Ja, vanavond is het wellicht iets minder, maar het bevlogen verhaal wat deze twee gasten op ons afvuren. Ik denk dat daar zeker ook wel wat nieuwe leden uit moeten gaan komen. En daarnet hadden we het al eventjes over van er is er eentje gestopt met badminton. En die loopt nu in een judopak rond. Hele rare switch, maar pakt toch wel heel goed uit de judo.
4: Net wat je zegt, als ze maar doen wat ze leuk vinden. Toch? En met zoveel sportaanbod kan je gewoon ontdekken wat er het beste bij jou past.
2: En ik heb gehoord dat er een hele goede judo-trainer rondloopt in het oude dorpse.
3: Ja, die hebben we zeker, ja. We hebben een judo die vorig jaar zijn diploma judo-leraar A heeft gehaald. En die gaat starten met judo-leraar B. Zwarte band derde dan heeft hij inmiddels. Ja, dat is echt een topper. Hij is ook al 35 jaar lid van onze vereniging.
1: Dan is die goed.
2: Ja, nee, dat is een hele mooie woordspeling.
3: Ja.
2: Maar goed, dit is natuurlijk wel waar het om draait. Is de kwaliteit van je trainer goed, dan zul je 9 van de 10 keer ook merken dat in het aantal leden, of in ieder geval in het aantal beoefenaars van die sport.
3: Ja, en ook enthousiasme. Het enthousiasme van een trainer is al de helft, zeg maar.
2: Vind ik ook een kwaliteit.
3: Ja, dat is echt.
1: Ja, je moet het inderdaad over kunnen brengen. Je moet de groep meenemen. En
4: zeker met van die jonge gastjes.
2: Ja, want je zei net even buiten of tijdens de muziek, zei van ja, we zijn van origine een gymvereniging.
4: Klopt.
2: De gymjuffen en meesters waren op. En we bieden geen gym meer aan. En nu floreren andere sporten, waaronder judo, maar ook basketbal.
3: Ja, basketbal loopt echt als een tierenlier.
2: Ja.
3: Dus dat is ook
1: goed. We hadden in Middelharnis of in Dirksland hebben natuurlijk ook een basketbalvereniging. Ja. Is dat erachter gehad? Of hebben we die nog?
4: Nee, die is er nog.
3: Die is er nog steeds, ja. Ja, die is er nog.
2: Maar daar hoor je niet heel veel meer over.
3: Niet? Ja, toevallig... mag ik misschien niet vertellen, maar mijn dochter zit bij die vereniging.
1: Ja, maar goed, die ja. kunnen zich aanmelden voor Op de Hoogte. We willen ook het wel en wee van de basketbalclub weten. Van iedere sportvereniging op het eiland is een podium hier in Op de Hoogte.
4: Superleuk.
2: Dat is waar we voor staan, ja. Wat maakt naast de Omni-vereniging zijn de Krikkel zo uniek? Ja, even een stukje PR.
4: Goeie vraag. Ja, 2028 bestaan we 60 jaar.
2: Kijk.
1: Dat is best al een tijd.
4: Dus dat is al, we doen al een poosje mee, zeg maar.
2: En er zijn plannen voor om dat te vieren?
4: Ja, die worden beetje bij beetje uitgebroed, zeg maar, op dit moment. Maar we hebben een uitdaging, want de dorpstiende gaat tegen de vlakte. Of althans, grotendeels.
1: Het horecadeel wordt plat gegooid.
4: Ja, dus... Ja, voor onze activiteiten die we een beetje hadden verzonnen... zijn we wel creatief aan het denken hoe we die kunnen gaan uitvoeren.
1: Nee, goed. Begon je daarom een beetje kritisch aan het begin van het gesprek?
4: Oh, nee.
1: Nee, maar goed, je gaf aan van ja, we lopen tegen problemen aan als vereniging. Zeg van ja, SRGO, die zouden ons wel wat beter kunnen steunen.
4: Ja, SRGO, laten we daar maar niet te veel woorden aan van maken. Maar vanuit de gemeente met je sportcombinatiefunctionaris... Ja, daar zou je soms wel eens wat meer van willen verwachten. Ja. Zeker in het kader van de trainers. We hebben zo vaak gezegd, van, joh, als je nou SRGO bent... je hebt sportcommissarissen... neemt één iemand aan die je gewoon bij de diverse verenigingen... trainingen laat verzorgen. Dan heb je één trainer die een aantal verenigingen... met dezelfde sport kan bedienen... Weet je, dan is het voor
1: dus
4: een vereniging als zich veel makkelijker.
1: Een hele goede badmintonspeler die je op maandag in Nieuwe Tongen training laat geven. Op dinsdag in Ouddorp, woensdag Oude Tongen en zo het eiland rond.
4: Ja, bijvoorbeeld. Want wij hebben geen trainers. Badminton heeft op het eiland geen trainers.
2: De nieuwe coalitie is gevormd. De plannen zijn gesmeed. Er werd heel blij gepubliceerd, zag ik afgelopen dagen. Ik weet niet of er in die plan ook ruimte stond voor extra aandacht voor sport.
4: Nee, dat promoten ze allemaal wel, als ze verkiesbaar zijn. Goed, maar persoonlijk gebeurt er niet zoveel.
1: Iedereen vindt het ontzettend belangrijk, Jordi. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan wordt het lastig.
2: We vinden ook dat we allemaal onze eigen broek op moeten houden.
1: Dat is de andere kant van het verhaal. Maar ja, goed.
4: Waar een sport valt of staat bij de aanwezigheid van een trainer.
1: Meedenken, faciliteren, ondersteunen. Dat is ook een rol van de gemeente en SRGO.
4: Dat dacht ik.
2: Ja, we moeten echt... die mensen toch een keertje hier uitnodigen. Althans, uitnodigen. We hebben ons al uitgenodigd. Moeten hier naartoe slepen om eens te vertellen wat de visie daarop is.
1: Ja, goed. Vanuit een andere hoedanigheid heb ik recent ook met een afvaardiging gesproken... van de nieuwe gemeenteraad. En ja, het is al heel positief dat ze de clubs langsgaan... en hun oor te luisteren leggen. En weten, proberen te achterhalen wat dat er leeft. Maar dat geldt voor nog veel meer verenigingen. Niet alleen voetbal. En er zijn nog veel meer verenigingen op het eiland... waar aandacht voor moet zijn.
4: Er zijn er genoeg.
2: Hey, dus de Krikkel, hij bestaat bijna 60 jaar. Dat is, goed, dat is in die zin niet uniek. Maar dat is wel iets om nu lid te worden... zodat je dat gaat meemaken.
4: Ja, inderdaad.
2: Wat is nog meer motivatie om lid te gaan worden bij de Krikkel?
3: Nou, ik denk dat het vooral een hele gezellige vereniging is. Eigenlijk horen we nooit dat er onderling vrevel is of zo in de groepen. En het is denk ik redelijk overzichtelijk binnen de sport. Het is geen heel massale vereniging. We zijn goed bereikbaar, denk ik. Vrij platte organisatie, dus we zijn goed benaderbaar. Alleen ja, omdat we met een heel klein team zitten, we zijn maar met 4 bestuurders, hebben we jammer genoeg niet veel tijd om bijvoorbeeld eens in de maand een sport te bezoeken. Ja, dat lukt gewoon niet. We sporten ook zelf nog. We hebben allebei een drukke baan. Dus, en dat is alle met 4, andere bestuursleden net zo. Dus dat is wel eens moeilijk. Dus soms moet je kiezen waar je aandacht legt. En dat is het vooral draaiende houden en proberen het uit te bouwen en zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen komen sporten. Ouderen uiteraard ook, maar...
1: Ja, goed, kinderen, is dat de hoofdgroep?
4: Ja, momenteel is denk ik 60-40, jeugd, senioren.
1: Ja, ik denk je wil het nu met het volleybal wat verleggen... kijken of dat je wat meer senioren kunt strikken.
3: Ja, allebei eigenlijk. Dus ik hoop dat zowel de oudere groep als de jonge... de jonge groep, zeg maar, de kinderen, dat gewoon lekker uitgroeit. En dat het ook weer een groep wordt van 20, 30 kinderen. En dat het zo steeds verder uitbouwt. Kijk, het zou mooi zijn als we zo groot kunnen worden als Intermezzo. Maar dat is lastiger, denk ik, omdat we in een kleiner afzetgebied zitten in Oudorp.
1: Ja, goed, dat is altijd het heikele punt. Er zit een vereniging die op vrij hoog niveau kan laten spelen. Ja, daar moeten jullie nog naartoe gaan groeien. Maar daar gaan we straks nog eventjes wat dieper over in.

0: En Pussycat wordt weer lachend de Mississippi opgeschoven, verder weg naar open zee, want we hebben nog zoveel te bespreken hier. We zitten hier nog met Marijke van der Groef en Arjen van der Bok van de Omnivereniging De Kriekel. We gaan nog eventjes hebben over jullie 60-jarig bestaan, wat er aan zit te komen, wat jullie allemaal nog gaan doen om op weg te gaan naar het 100-jarige jubileum van je vereniging. Is nog wel een eind weg, maar dat moet toch wel
1: we niet meemaken, denk ik.
0: Nou, maar dat is een stip op de horizon.
2: Die ambitie, heb ik wel, hoor.
1: Ja, maar je bent een stuk jonger als dat ik ben.
0: Nee, maar goed, 60-jarig jubileum, dat komt eraan. Wat kunnen de leden en wat kunnen de bestuursleden en bezoekers verwachten?
1: Ja, net wat ik al zei, we hebben best veel plannen bedacht. Alleen we gaan nu verzinnen waar we ze kunnen gaan uitvoeren. Kijk, je kan een leuke feestavond verzinnen voor je leden in de dorpstiende, maar ja. Als er geen dorpstiener meer is, dan moet je gaan schakelen.
0: Ja, goed. Daarnet had je het al over Houten Kaap, dat daar gedanst gaat worden. Is dat een mogelijkheid?
1: Wie weet.
0: Jullie houden alle opties open en gaan niks prijsgeven. Dat is wel duidelijk.
3: Ik ben vooral benieuwd. Hebben we tegen die tijd nog een nieuwe sport bij de Omnisportvereniging?
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Zo is basketbal ook gegroeid. Dus een trainer heeft ons benaderd van, joh, is het wat om te kijken of dat we samen met basketbal op kunnen zetten?
0: Zeker nu de 3x3, je kan al met de helft van de spelers af.
2: Het is
1: wel makkelijker.
2: Precies, ja.
3: Vorige week hadden we hier Gert-Jan Lodder zitten met UFO. Nou, als het hebt over een trendsport, dan liggen daar kansen.
1: Ja, onze laatste aanwinst is eigenlijk krabbeling.
2: Ja.
3: Krabbeling.
2: Ja. Krabbeling,
3: wat is krabbeling?
2: Grappling is eigenlijk een
1: samenvoeging
2: samenvoeging van meerdere sporten. Dat heeft judo-elementen, Braziliaanse jiu-jitsu. Dus het is echt een vechtsport, voornamelijk om je tegenstander
0: op
2: de grond te dwingen en te houden.
0: Zit er nog iemand bij te trommelen, net zoals bij capoeira?
2: Dat heb ik nog niet gezien, maar dat zou nog een goede optie kunnen zijn. Ik zie mezelf al zitten in de kantlijn met de trommel.
0: Nee, goed, wat dat betreft ideeën voldoende. En de vereniging is nog springlevend met 60 jaar jong. Laten we het zomaar maar noemen. Voordat jullie gaan opschuiven voor de volgende groep, is er nog iets wat je absoluut met de luisteraars wilt delen? Wat hebben we nog niet gevraagd wat je wel kwijt wilt, Arjan?
2: Nou, misschien is het nog wel leuk om even te melden dat dat heeft eigenlijk wel met sport te maken, maar dat is geen sportafdeling. Maar we organiseren al bij jaar een dag, ook als Kriekel, de avond driedaagse in Oudorp. En afgelopen mei hebben we onze 52e editie gehad. Dus dat is eigenlijk op 8 jaar na alle edities geweest. In corona is er eentje uitgevallen uiteraard. Maar dat organiseren we dus al erg lang.
0: Ja, zijn jullie onderweg een dag verloren?
2: Wij zijn onderweg wel een dag verloren, ja. De meeste is een avond vierdaagse, maar wij vonden 3 ook genoeg. Ik weet niet, het is bij jaar en dag is het al zo. Dus,
0: waarom veranderen?
2: Ik weet niet anders. Toen ik klein was, deed ik zelf ook mee. Dat doe ik nog trouwens. Maar toen ik 40 jaar geleden meedeed, was het ook al aan van driedaagse. Dus dat is eigenlijk gewoon zo gebleven.
0: Ja, sinds 1972 terugkerend evenement. Ja, prachtige wandelroutes. We hebben er net, Ken, hebben we gehoord over de mooie routes op de kop. En die kunnen jullie een fantastische combinatie mee maken.
1: Zeker.
0: Wie ziet de mooiste wilde planten onderweg?
3: Je zijn er bijtjes onderweg. Dat bedoel ik.
1: Nou, ik denk dat we bij ons meer gaan voor de kibbeling van een meterman. Dat soort dingen die onderweg tegenkomt.
3: Dat is ook niet verkeerd.
1: Nee, ja, zeker niet.
0: Een beschermde vissoort, daar moeten we naartoe. Nee, fantastisch. Maar geweldig dat jullie hier waren. Marijke van der Groef, Arjan van der Bok van Sportvereniging De Kriekel. Omnivereniging De Kriekel. Website www.dekriekel.nl voor alle informaties. Proeftrainingen, meespelen, oefenen, switchen tussen sporten. Weet je niet wat dat je leuk vindt? Maak eens een afspraak en je wordt meegenomen aan de hand. En ja, wie weet zit er een talent tussen. En hebben we over een paar jaar een fantastische badmintonspeler die dan ook de club gaat trainen.
1: Nou, dat zou leuk wezen.
2: Dat zou wel gaaf zijn, ja.
0: Geweldig. Dank je wel voor jullie komst.
1: Dank je wel.

0: Het is een vliegende wissel. We hebben één plaatje de tijd om twee nieuwe gasten... of ja, één nieuwe gast en één vertrouwd gezicht... alweer achter de microfoon te krijgen. Het thema Swimming into Deep Water. Ja, Jordi, Bas los?
1: Ja, nou ja, als je het met de borstkool doet, dan heb je tijd over. Hè? Dus dan heb je snelheid genoeg.
0: Ja, maar goed, daar is ook nog een cursus voor... zelfs als je die niet, niet beheerst, heb ik gezien.
1: Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het wel hebben over de nachtzwemmarathon op 10 en 11 juni. En dat is volgens mij een nachtzwemmarathon wat door beide... door twee verenigingen, of drie verenigingen zelfs... drie verenigingen. Samen wordt georganiseerd.
0: Ja. Heel bijzonder. Welke verenigingen?
2: Nou ja, Zwemclub De Stellen uit Stellendam. ZV De Gooien uit Dirksland. En ZC De Schootwiel uit Sommelzijk.
1: Ja.
2: De drie verenigingen die we hebben op het eiland organiseren dit gezamenlijk.
1: En dit wordt wel eens vaker georganiseerd, die marathon. Is dat elk jaar?
2: Nou, dit is al even geleden. Echt de 12-uurs marathon. Dat was in december 2019 voor het laatst. Toen hadden we uitgesproken, nou, dan gaan we in het voorjaar 2020 in Stellendam doen. Tenminste binnen en dan lekker buiten bivakeren. Maar ja, toen kwam corona. Toen kregen we het allemaal weer druk met andere dingen. En toen was het opeens 6 jaar later. Maar wij organiseren bijvoorbeeld wel de 100 keer 100. Daar hebben jullie ook aandacht aan geschonken. Dat is altijd rond de kerst. En nou ja, de nachtmarathon is dus ja, in het verleden heel veel gezwommen. En ja, nu dus een aantal jaar helaas nog niet. Maar daar gaan we veranderingen brengen.
1: Dat gaat komen.
2: Ja.
1: En dus vrijdag 10 juli, dan gaat het beginnen.
3: Klopt. Start zijn is om 8 uur.
1: 8 uur. En waar?
3: In het zwembad in Stellendam, in het Zuiderdiep. En om 8 uur gaan de zwemmers het water in... om in een estafettevorm van 8 zwemmers... met elkaar de nacht door te zwemmen. Tot de volgende ochtend, 8 uur.
1: Kijk aan. En met z'n 8 dus 12 uur lang overleven of doorbrengen. Hoe werkt dat?
2: Nou, in principe maken ze zelf een schema. Dus ze kunnen zelf bepalen hoe ga je het indelen met z'n achten. Maar in de praktijk zie je toch vaak dat er duo's zijn... die bijvoorbeeld 20 minuten gaan zwemmen. En dan worden ze afgelost door het volgende duo. Dus dan heb je vaak een uur rust. En in die tussentijd ja, moet je even rusten, eten, soms een massage. Dus ja, er wordt niet geslapen. Of even een klein tukkie, maar meestal is het gewoon doorhalen... en dan de zaterdag maar weer bijslapen.
0: Ja, en hoeveel afstand leggen die zwemmers dan ongeveer af? Want ik denk, ik vind 25 meter heen en 25 terug... dat vind ik al een hele opgave als recreatief ponser.
2: Ja, ja. Maar dit zijn ervaren zwemmers die dit gaan doen. Want anders moet je er niet aan meedoen, dat is niet te doen. Ja, echt, de wedstrijdzwemmers kunnen 50 kilometer halen in die 12 uur.
1: Zo.
2: Maar goed, tussen de 40, 50 kilometer,
0: Dat is echt wel een mooie afstand. En je geeft aan wedstrijdzwemmers. En we hebben hier op het eiland heel veel goede zwemmers... die van landelijk niveau mee kunnen. Dus dat is echt wel ook interessant om als toeschouwer erbij te zijn.
3: Sowieso leuk voor vrienden en bekenden om te komen kijken, inderdaad. Ja, dat is mogelijk.
1: En, want we hebben het over Turkije in het Zuiderdiep. Maar dan zit je wel gewoon vast aan een beperkt aantal banen, toch? Dat je dus niet heel veel zwemmers kunnen tegelijk meedoen. Of zie ik dat verkeerd?
3: Er zijn vier banen in Stellendam. En het maximaal aantal teams wat we kwijt kunnen is dan 16 teams.
1: Oh ja, dus vier teams gaan tegelijk in een baan en je moet gewoon rekening met elkaar houden.
3: Ja, ja, dat klopt.
1: Wordt het dan op snelheid ingedeeld? Of,
2: Dat is wel de bedoeling, ja. Meestal de snellere teams zwemmen bij elkaar op een baan... en de wat langzame teams zwemmen dan vaak aan de buitenkanten. Die kunnen dan wat makkelijker het water verlaten. Dus daar kijken we wel naar bij het maken van de indeling. Okay. Ja.
1: En heb je ook 16 teams?
2: Nu zitten we op 8, dus maar goed, er kunnen er nog 8 bij.
1: Ja.
2: Dus dat hopen we, maar ja, we hebben nu eigenlijk alleen maar teams van het eiland... van de drie verenigingen. Triathlonvereniging trouwens ook niet te vergeten. Daar doen er ook heel veel van mee. Maar ja, er kunnen nog mensen bij, teams bij. Dus we hebben nu best wel de media opgezocht... om het nog wat meer bekendheid te geven. En we hopen dat er nog teams bij komen.
1: Ja, dat lijkt me schitterend. En zit er ook nog een goed doel aan verbonden? Of zwem je nog ergens voor? Of is het puur lekker je eigen plezier... en met z'n achten gewoon een topactiviteit hebben?
2: Ja, dat laatste. We doen het inderdaad voor het plezier. Kijk, je kan een goed doel aan verbinden... maar dan komt er nog veel meer organisatorische werk bij. Dus dat hebben we nu, voor nu niet gedaan. Ook omdat weer even geleden is dat we het hebben georganiseerd. Kijk, als dit een succes blijkt... kunnen we altijd een andere keer nadenken over een goed doel.
0: Nee, je gaat het eerst weer gewoon op de kaart zetten, promoten. En op het moment dat de zwemmers zijn geweest en ze hebben het naar hun zin gehad, dan gaat er vanzelf weer reclame gemaakt worden en denken ze van... Oh.
3: Dat hopen we, dat het dan weer gaat groeien inderdaad.
0: Ja.
3: We bieden ook de mogelijkheid om een halve marathon te zwemmen. Dus dat is met name voor de wat jongere zwemmers. En die start ook om 8:00 en die is om 2:00 in de nacht afgelopen. Dus die zwemmen 6 uur lang met elkaar, ook een groep van 8.
1: Ja, dat is nog steeds pittig.
0: Ja, zeker. Maar goed, een goede zwemmer, dat kost nauwelijks moeite om door het water heen te gaan, Jordi.
1: Nee, zeker. Nou ja, goed, ik recreatief heb ik regelmatig een uurtje of anderhalf uur gezwommen. Dus dan zou je denken, op een wat rustig tempo hou je het ook al wat langer vol in de estafette vorm. Maar dan nog, als je als jeugdige zwemmer 6 uur in je teampje moet draaien, dan moet je echt over goede huizen komen.
0: Ja, hoe is de ondersteuning voor de zwemmers geregeld? Moeten ze dat zelf doen of hebben jullie daar nog een rol in? Als organisatie?
2: Ja, nou in principe neemt ieder team een coach en CQ-verzorger mee. Ze zorgen voor hun eigen eten en drinken. Want het is met iedere zwemmer weer anders. De een wil pasta, de ander wil pannenkoeken, de ander doet het op repen. Wij zorgen gewoon voor wat ondersteuning aan fris, koffie, thee. Maar in principe regelt het team het gewoon zelf.
0: Ja. Hoe is de veiligheid geregeld? Hebben jullie oog voor de zwemmers? Want ik kan me voorstellen dat in de vermoeidheid van de nacht... Dat sommige teamleden wat minder scherp zijn. En dan wordt er misschien van de organisatie wat extra's verwacht.
3: Ja, iedere team heeft een eigen coach. Dus die zal daar natuurlijk ook rekening mee houden en op letten. En er zijn ook BHV'ers aanwezig om de mogelijke hulp te bieden als dat nodig is.
0: Ik verwacht niet dat het nodig is, maar je moet alles moet je voorbereid zijn. Ja. Want anders krijg je als club ook je organisatie niet rond, krijg je geen vergunning. Dan moet je er ook rekening mee houden met vergunning voor dit soort activiteiten?
2: Nou, daar waren we in het begin een beetje bang voor, maar het blijkt gelukkig niet nodig te zijn. Want het is allemaal op het terrein van SRGO. We gaan er niet buiten, we hebben helemaal niks met de omgeving te maken. We blijven in het zwembad en op het grasveld eromheen dan. Maar, dus er was geen vergunning nodig, gelukkig.
1: Ja, en jullie hebben natuurlijk tot aan 2019 ontzettend veel ervaring en weten dus ook wat je ongeveer zou kunnen verwachten.
2: Ja.
1: Als de zwemmers 's nachts gaan zwemmen.
2: Klopt, ja. Ja.
1: Als de zwemmers 's nachts gaan zwemmen.
2: Klopt, ja. Ja. En op zich, de zwemmers die deelnemen... Er zijn

0: je daarop gezet en zwemmen met de sportgroep. Zou dat idee zijn voor nu, Joris? Denk je dat je een marathonteam bij elkaar zou kunnen krijgen?
1: Ik ben bang dat we zwemmandjes genoeg kunnen verzamelen, maar of ze allemaal willen zwemmen is...
0: Nee, joh, goed, dat is vanuit het verleden. Toen hadden we inderdaad een aantal verslaggevers die op triathlon en andere sporten zaten. Ja, dan is het logisch dat je daar ook in terechtkomt en meedenkt.
1: Laten we eerst de wandeltocht, de omloop maar goed gaan verslaan de nacht door. En als we dat aankunnen, dan kunnen we misschien zelf ook nog een volgend jaar een actieve bijdrage leveren aan een zwemmensport.
0: Ja, goed, of dat inderdaad. Het is wel heel, heel specialistisch en heel specifiek zwemmen. Het is voor een mooie doelgroep. Iedereen die kan zwemmen, maar op het niveau waarop dat deze atleten presteren.
1: Ik waag me er niet aan.
0: Nee, dat is...
2: Verstandig.
1: Maar het begint natuurlijk ergens. En dat is even de switch naar een andere activiteit. De zwemvierdaagse komt er ook aan.
2: Klopt.
1: En ook bij alle verenigingen.
2: Dat is de week daarna. Van maandag 13 juli tot met donderdag 16 juli... hebben we zowel in Sommelsdijk in de Staver... als in het Zuiderdiep in Stellendam de zwemvierdaagse.
1: En dan kunnen kinderen, jeugdige volwassenen... kunnen 4 dagen lang zwemmen, afstand van tevoren kiezen.
2: Precies, en het is juist leuk om het met alle leeftijden te doen. Dus opa's en oma's komen met de kleinkinderen of met de ouders. Iedereen mag meedoen, iedereen is welkom.
1: En moet je daarvoor van tevoren opgeven of meld je gewoon op de eerste afstand?
3: Bij ons, bij de Schootwiel, is het zo dat je gewoon op de eerste avond kan aanmelden in de hal van het zwembad.
1: Oké. Okay. Ja.
2: En het is mogelijk bij Zwemclub te stellen om vooraf in te schrijven op de website.
1: Oké. Okay. Nou,
0: dus net iets anders. De een die zegt van kom maar binnen, de ander zegt meld je maar aan.
1: Maar je mag ook binnenkomen bij de
2: stelling. Je mag zeker ook binnenkomen lopen op maandag.
0: Maar goed, het is wel leuk of fijn voor de organisatie als je weet wat je ongeveer aan aantallen kunt verwachten. Dus.
2: Nou, en wij bestellen ook medailles natuurlijk voor de deelnemers na aflopen om uit te reiken. Dus dan is het handig om te weten voor de hoeveelste keer je meezwemt. Want dat komt dan ook op je medaille te staan.
0: Ja. Net zoals vroeger bij de wandelmars, de avond 4-daagse of 3-daagse, zoals die in Oud-Dorp doen.
1: Ja.
2: Ja, precies.
1: Nou, dat is toch schitterend. En dat is wel, daar ga je het zaadje planten voor mensen die uiteindelijk ook een keertje 12 uur in het bad willen liggen. Althans, niet letterlijk 12 uur in het bad liggen, maar...
0: Dan is er nog wel wat oefening en training nodig. Maar de interesse is gewekt. En...
3: Je ziet best mensen die deelnemen aan de zwemvierdaagse, zeker bij de kinderen... die nog een sport gaan kiezen, daar komt toch altijd nog wel wat leden uit voort, zien wij. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Hey, tot slot, gaan jullie tevreden zijn als het bij 8 estafette teams blijft voor de 12 uur? Of zeg je van nee, we vinden echt wel dat we boven de 10 moeten komen?
2: Nou, daar hebben we in het begin over gehad. Gaat het door als we niet voldoende teams hebben? Het is financieel best wel een grote kostenpost om natuurlijk het zwembad te huren. We hebben heel erg fijne ondersteuning gekregen. Financiële ondersteuning van het Windfonds Goede Overflakkee. En die hebben we wel echt nodig om het evenement mogelijk te maken. Dus het evenement gaat sowieso door.
1: Kijk,
0: en, dat is goed nieuws.
2: Wij zijn blij met alle teams die er eventueel nog bij komen.
1: En nogmaals, als je na 7 jaar weer een doorstart maakt met het evenement... is dit alleen maar een opmaat naar meer, zou ik denken.
3: Daar gaan we wel vanuit. Zou leuk zijn.
1: Dan hebben we hem, denk ik, rond zo het zwemmen.
0: Ja, nee, daar zijn we doorheen. We hebben natuurlijk al wat gehad over Lady Circle en de boksgala. Nu hebben we het over zwemmen, zwemmarathons, 4-daagse gehad. We hebben het over het landschap hier op Goede Overflakkee gehad, Ken Kraaienveld. We hebben het over de Omni-vereniging, de Kriekel, hebben we heel veel sporten gehad. En nu gaan we bijna blikwerpen op volgende week, Jordi. Dan zitten we hier weer met Op de Haagte. En ik denk dat het een van de laatste uitzendingen is van dit seizoen.
1: Ik dacht de laatste.
0: En dan gaan we terugkijken naar wat hebben we hier allemaal voor de microfoon gehad. Dan gaan we ook nog kijken naar het voetbalseizoen. Dat is dan een Op de Haagte special met de topanalisten van Sportlokaal. We kijken terug op het seizoen wat achter ons ligt. Met hoogtepunten en ook een aantal mindere punten. En wat gebeurt met Joost van Wezel van Flakkee, Jeroen Sepp van DBGC. Hier staat Timo Kroon van VV Stellendam. Maar dat moet ook al aangepast worden.
1: Dat wordt DVV in de toekomst. Ja. Maar de afgelopen seizoen de terugblik is op Stellendam.
0: Nee, precies. Daar valt waarschijnlijk genoeg over te vertellen. Want die hebben een heel woelig jaar achter de rug.

0: Ja, die zijn gitzwart begonnen natuurlijk met het overlijden van de teammanager.
1: Ja, dat heeft gewoon een grauw sluier over het hele seizoen gelegd. Met alle vervelende gevolgen van dien.
0: Ja.
1: Maar goed, ze kunnen weer vooruit gaan kijken. We hebben gehoord dat er een nieuwe trainer komt bij Stellendam. Jeroen kwam daar met breaking news tussendoor.
0: Peter Marstanauten.
1: Ja, oude bekende. Vaker hier op het eiland actief geweest. Dus dat moet goed komen. Die kent de club. Weet waar die instapt, waar die aan begint.
0: Ja, en we sluiten volgende week natuurlijk af met het stukje over de tweede klasse. En dan gaan we ook nog Jurie Boshoven van DV horen. Ook wel, denk ik, nog eventjes over zijn Champions League
1: Jurie is een voorbeeld van hoe kan het gaan. Een fantastische start, begin van het seizoen met DVV. Geblesseerd geraakt in de Champions League. Is aan het revalideren. Geblesseerd geraakt als tweede klasser en komt terug als speler van een eerste klasser. Ja, hoe gek is het?
0: Ik had hem nog op de app. Ik zei gekscherend als speler van een reserve eerste klasse. Hij zal zijn minuten eerst in de tweede moeten gaan maken.
1: Ja, uiteraard. Ik denk dat hij blij is met iedere minuut en welk elftal dat hij dat kan maken. Zeker als je zo'n blessure hebt. En ja, er is er nog een van DVV die met een blessure kampt. Die gaat daar ook zijn minuut in maken. Dus wel op hoog niveau.
0: Absoluut. Nee, dat is alleen maar leuk. Dus het is heel leuk om naast de natuurlijk onze analisten, onze mensen en ikzelf ook spelers te betrekken bij die uitzending.
1: Ja, zeker. Nee, goed. Dat is voor de interactie is dat vele malen mooier. Wij zijn aan het begin van het seizoen zijn wat nadenken hoe dat het zou kunnen gaan lopen. Maar je wordt altijd weer achterhaald door de feiten. En ja, we worden nu ook achterhaald door de tijd. De uitzending zit er bijna op. De eindtune die loopt. We hebben nog een kleine halve minuut. En dan is aflevering 80 van Op de Haagte is alweer geschiedenis. Jeroen Witte, dank je wel voor de techniek. Maarten de Korte, dank voor alle gasten die je ons hebt bezorgd vanavond. Jordi, dank je wel voor de hulp. Dames, bedankt voor de aanwezigheid. Alle gasten, bedankt voor het afgelopen seizoen, voor jullie aanwezigheid en hele mooie, interessante verhalen in Op de Haagte. Mijn naam is René Hanenberg. Dank je wel voor het luisteren.
2: Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 6:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, je verschoning waait hier op Sparticus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt...

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door, omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden, omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Olli Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky is maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier ziet aanwijzingen voor een politieke moord en spreekt van een ernstige kwestie met internationale dimensie als Rusland hierachter zit. Skrepetsky stond bekend om zijn karikaturen van Poetin en was in 2021 naar Polen verhuisd uit angst voor politieke vervolging. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Jim Wellerly met een enkele reis richting Californië, richting de zon.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van woensdag 17 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond beleef het landschap op Midden-Delfland-dag. De column van Han van der Horst. En Nederlanders weten niet hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaat. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: Moet je mee oppassen als je met de maan gaat praten. Bruno Mars uit 2010, Talking to the Moon. En daarvoor Sade en de Swedish Taboo. Ons eerste onderwerp vanavond. Beleef het landschap. Het thema van de Midden-Delfland-dag komende zaterdag 20 juni. Midzomerdag is het moment om het groene hart tussen stad en polder echt te ontdekken. Lisa van Uffelen is aan de lijn bij Tera Cox.
1: Lisa, dat groene hart hier binnen in ons bereik. We weten dat het prachtig is, maar kennen we het wel goed genoeg, vind jij?
2: Nou, dat vind ik wel een hele grappige vraag, moet ik zeggen. Want bij het organiseren van deze Midden-Delflanddag kwam ik aan een galerie Antoinette van Beurden.
1: Ja?
2: Die zit al jarenlang in Schipluiden. En ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben wel een Maaslandse van geboorte, dus ik ken Schipluiden ook vrij goed omdat ik hier werk. Maar toen merkte ik dat heel veel mensen dat ook nog niet zo goed kenden. Die hier ook al jaren in de omgeving wonen. Dus ik vind het wel bijzonder dat dat dan weer een soort ontdekking is in de organisatie van deze dag.
1: Waar gaat het allemaal over? En misschien kan je een kleine greep uit het programma geven.
2: Ja, het thema dit jaar is Beleef het landschap. En dat heeft natuurlijk te maken met de vier insteken die we hebben. Want een landschap kun je beleven. Je kunt er middenin staan. Maar je kunt ook zeggen, er zijn heel veel producten van het landschap die je heerlijk kunt proeven of kunt zien.
1: Ja.
2: En wij hebben eigenlijk vier insteken gehad dit jaar. Dat is de agrarische kant, de culturele kant, de recreatieve kant en de natuurkant.
1: Mooi.
2: En als je nou kijkt wat we bijvoorbeeld in Schipluiden en het woud allemaal hebben aan locaties die meedoen, dan is dat gewoon echt fantastisch, want al die vier componenten zitten daar ook in. We beginnen, de opening op die dag is om 10:00 bij Boerderij Rodenburg. We zijn te gast bij Sietse en Anouk.
1: Ja.
2: En die zitten aan de Klaas Engelbrechtsweg in Schipluiden. En die hebben een heel weidevogelgebied in de Klaas Engelbrechtspolder. Dus dat is al heel interessant. We hebben ook een achttal kramen staan met niet alleen de verkoop van streekproducten, maar ook informatie over de imkerij die op die boerderij ook aanwezig is. Informatie over het weidevlees wat zij verkopen. Informatie van verenigingen die daar staan. Onze eigen vereniging natuurlijk.
1: Ik heb wel een paar praktische vragen aan jou, Lisa.
2: Ja.
1: Als moeder van een gezin, kan je met het hele gezin daar terecht, ook met kleine kinderen, of is dat niks?
2: Ja, dat kan sowieso.
1: En nou noem je verschillende locaties. Is er een aan te bevelen route dat je zegt, ik ga eerst dat doen en dan dat doen? En zo ja, hoe kom ik daarachter?
2: In het verleden hebben we wel eens fietsroutes of wandelroutes uitgezet.
1: Ja.
2: En wat blijkt nu, mensen gaan daar helemaal niet, gaan dat helemaal niet volgen, want die trekken gewoon hun eigen pad.
1: Okay.
2: Kijk, al deze locaties en ook het woud natuurlijk, de Woudse Kerk is de hele dag open, waar je ook lekker koffie kunt drinken en wat lekkers erbij neemt. Daar is ook muziek. Weet je, mensen plannen dan gewoon, ik ga aan die kant Schipluiden in. Ik zeg maar wat aan de Klaas Engelbrechtsweg.
1: Ja.
2: Dan ga ik door Schipluiden. Ik ga bij Galerie Antoinette van Beurden de jachthaven ook bekijken die van haar partner is. En langs de Pluktuin fiets ik door naar het woud.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik begin bij het woud, want dat is toevallig voor mij.
1: Ja, ja. Is er wel een kaartje? Is er wel een kaartje dat je kan zien van je kan van daar naar daar gaan? Op jullie site bijvoorbeeld? Waar de locaties zich bevinden?
2: Dat denk ik niet, maar dat is wel een goeie. Dus dat zouden we misschien nog eventjes kunnen bekijken.
1: Nou, ik zeg het eigenlijk omdat ik zelf van plan was langs de fiets en dacht ik, oh, waar kan ik nou het eerste zijn en zo. Dus dat, daar was ik wel benieuwd naar. En ik was er benieuwd naar of het toegankelijk was voor iedereen. Is het in zo'n boerderij door de modder stampen met gummilaarzen aan, of kan je ook met je rolstoel?
2: Ja, het boerderij Rodenburg is sowieso met de rolstoelen toegankelijk, want de hele oprijlaan, daar kun je gewoon met je auto en je fiets. En aan het einde van die oprijlaan, daar kun je je auto parkeren of je fiets neerzetten. En dan ben je al op het erf van boerderij Rodenburg. Ook bij de jachthaven kun je zo terecht via de Gaagweg. En je hebt ook een ingang van de galerie van Antoinette van Beurden op datzelfde terrein. En dat is dan via het fietspad, is er een brug die ook opengezet wordt. Maar dat is niet voor rolstoelers, dat is echt voor mensen die op de fiets komen.
1: Ja. Nou, je hebt ons een heel stuk wijzer gemaakt. Misschien ook nog wel een tip om even naar jullie site te gaan, om lid van de vereniging te worden.
2: Sowieso,
1: Midden-Delfland Vereniging. Dank je wel.
2: Dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn.
1: Ja. Nou, dank je wel voor al deze informatie, Lisa van Uffelen. Wanneer is de dag? De Midden-Delflanddag?
2: De dag is op zaterdag 20 juni.
1: Ja.
2: En op onze website staat niet alleen informatie over onze locaties, maar ook alle activiteiten waarvoor je eventueel in moet schrijven, zodat mensen van tevoren weten hoeveel mensen ze kunnen verwachten. Er staat een wandeling van onze eigen vereniging. De microscopie staat erop. De Abbestee is ook open, boerderij de Abbestee. Voor rondleidingen, maar dat zijn echt bepaalde tijden.
1: Ja, ik begrijp het. Eerst toch maar even naar de site voor de zekerheid.
2: Nou, sowieso is dat heel handig.
1: Ja, nou, heel hartelijk bedankt voor al deze informatie en deze geweldige tip. Dankjewel, Lisa van Uffelen.
2: Heel graag gedaan.
1: Dankjewel.

Somewhere Only We Know, Lily Allen was dat. En daarvoor Enrico Macias en Je Porte Bonheur. Zometeen. Mensen en bevers hebben andere opvattingen over waterbeheer. Dat zegt Han van der Horst in zijn column. Zometeen na Johnny Mathis en Denise Williams en Too Much, Too Little, Too Late. Yes,

Lieve mensen, wij zijn als Nederlanders best trots op hoe wij het water weten te beheersen. Althans, dat zeggen we graag. Menig buitenlandse gast komt dan aan met het cliché: God heeft de aarde geschapen, maar de Nederlanders hebben Nederland geschapen. Wij nemen dat compliment dan onder dankzegging in ontvangst. Zeker in onze streken, want de luisteraars naar de late avond wonen bijna allemaal onder de zeespiegel en achter een dijk. Maar het is natuurlijk flauwekul. Als we het hebben over de strijd van Nederland tegen het water, dan is de stand eigenlijk 0-0 op zijn best. Onze voorouders leerden droge voeten houden. Eerst door het opwerpen van terpen en later door de aanleg van dijken. Dat laatste doen we nu een jaar of 1200. Maar alles bij elkaar waren die voorouders van ons eeuwenlang vooral in de verdediging. De zee gaf, maar nam vaak nog meer terug. We zeggen het niet, maar je kunt als mensen met het water alleen maar tot een vergelijk komen. Ook vandaag, ook met onze technologie, ook met onze deltawerken. Dat wordt de laatste tijd opnieuw duidelijk. Je ziet het aan de wadi's die overal worden aangelegd en waar mijn column van verleden week over ging. Je merkt het aan de uiterwaarden en aan sommige polders die terug worden gegeven aan de rivier. Je zou eigenlijk moeten zeggen dat we met het water in vreedzame coexistentie proberen te leven. En als we een dijk verhogen of een nieuwe aanleggen, dan tonen we altijd respect, geen vijandschap. En nu hebben we, lieg ik, een probleem bij. We zijn niet meer de enige soort in ons gebied die aan waterbouw doet. Sinds het begin van de eeuw hebben we gezelschap van duizenden bevers. In tegenstelling tot de mensen houden zij vast aan het grote gezin, zodat hun aantallen nog steeds grotelijks toenemen. Natuurlijke vijanden heeft de bever niet, of het moest de wolf zijn, maar die verheugt zich bij ons mensen tegenwoordig ook niet meer in een goede reputatie. Verder schijnt het dat roofvogels wel eens een beverjong verscholken, maar dat moet wel een uitzondering zijn, want vader en moeder bever blijven hun leven lang bij elkaar. De jongen houden ze het liefst in aparte kinderkamers die deel uitmaken van hun burcht. Jawel, lieve mensen, bevers bewonen een burcht. Meestal zijn dat een paar generaties bij elkaar. De pubers en de jongvolwassenen helpen hun ouders bij het grootbrengen van de kleine broertjes en zusjes. De ingang van de burcht bevindt zich altijd onder water. Als de stand daarvan, van dat water bedoel ik, de bevers niet bevalt, dan ondernemen ze ingenieurswerkzaamheden zoals wij mensen dat ook zouden doen. Dit heeft nu het genoemde probleem opgeleverd. Met hun activiteiten, het graven van lange gangen in dijken, het aanleggen van dammetjes, het vellen van bomen op voor de mens ongelukkige plekken. Op al die manieren scheppen ze een omgeving die voor hun erg aangenaam is, maar voor ons mensen veel te nat. Wat wij teweeg proberen te brengen in samenwerking met de rivieren, doen zij teniet omdat ze andere voorkeuren hebben, die bevers. Dat is natuurlijk een goed recht. Toch willen sommige mensen maatregelen. Op Radio Rijnmond kwam een medewerker van het waterschap Hollandse Delta aan het woord. Hij wil zijn concurrenten, de bevers, kunnen afschieten als ze te veel ongedaan maken van wat Hollands Delta probeert te bereiken. Nu mag hij onder voorwaarden wel bevers vangen, maar dan moeten ze elders weer worden losgelaten. Het zijn nu eenmaal beschermde dieren en dat ze er zijn, komt door onszelf. De eerste bevers zijn door natuurbeheerders in de Biesbos uitgezet. Nare kant van de zaak. Ze zijn misschien wel lastig, maar het zijn ook van die leuke beesten. Dat wil zeggen, het zijn nachtdieren, je ziet ze haast nooit en ze zijn ook niet uit op contact. Maar het is heel moeilijk geen bewondering op te vatten voor hun levenskunst. Daarom zingen we na een halve eeuw nog steeds met Ed en Willem Bever.

0: stem.
1: Nou jongen, dat is je vak toch?
0: Dan leg ik zwijtend in mijn bed. Heb ik de stoomcrème uitgezet.
1: Hatsé! Staat mijn pijlglas wel op pijl?
0: Ja.

Carly Simon was dat met een van haar grote hits. It's hard to be tender. Zometeen. Nederlanders weten niet hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaat. Dat na Billy Stewart en Sitting in the Park.

0: Aldus Billy Stewart. Ons volgende onderwerp. Ontwikkelingssamenwerking wordt vaak gebruikt als voorbeeld waar vele miljarden euro's liggen om gaten in de rijksbegroting mee te dichten. Maar hoeveel er daadwerkelijk aan wordt besteed, weet de gemiddelde Nederlander echter niet. Herman de Bruin in gesprek met Sven Steinman van ABE Impact.
1: Jij bent van ABE Impact. Even voor de duidelijkheid, wat is ABE Impact?
2: Ja, ABE Impact is een communicatiebureau wat werkt voor goede doelen, maatschappelijke organisaties. Dus organisaties die de wereld een stukje mooier willen maken en impact daarop willen hebben.
1: Ja, en dat onderzoek hebben jullie dan gedaan? Dat Nederlanders niet weten hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaat? Vroeger noemden we dat derde wereldlanden.
2: Ja, tegenwoordig noemen we dat vliegje zo inderdaad. Het is nu landen die hulp kunnen gebruiken, hè, of lage inkomenslanden. Ja. Op die manier zeggen we tegenwoordig. Ja. Dit onderzoek hebben we samen met andere organisaties gedaan. Dit onderzoek is ook in andere landen geweest, in Ierland, in Duitsland. En ook voor ons in Nederland. En we waren benieuwd wat men denkt over ontwikkelingssamenwerking eigenlijk. En hoeveel geld erin gaat.
1: Ja, dat is verrassend dat er veel minder geld naartoe gaat dan mensen vaak denken.
2: Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk niet zomaar. Hè. Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat men denkt dat er ontzettend veel geld, echt miljarden en miljarden euro's erheen gaan. Dat is niet zo. Dat komt natuurlijk ook door de politiek, hè, die tijdens verkiezingen van alles roept. En alle gaten kunnen gedicht worden met het geld wat er naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Mm-hmm. Maar als je het gewoon uit gaat rekenen, dan gaat er nog steeds geld heen. Hè? Ongeveer 3,8 miljoen euro wordt er vanaf 2027 uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Maar dat gaat niet over die tientallen miljarden die de mensen zelf denken dat er heen gaat.
1: Ja, hoe komt dat dan? Dat mensen dat zo denken? Is dat van de sociale media? Zijn daar berichten over?
2: Nou ja, de sociale media, maar ook gewoon wat men roept. Hè, en dat wordt toch voor waar aangenomen. Mm-hmm. Er is heel veel foute informatie gaat er rond natuurlijk. En soms wil je het misschien ook horen. En omdat je vindt dat het inderdaad helemaal niks is, dat ontwikkelingssamenwerking. Dat zou kunnen, hè, dat geloof ik misschien eerder. Maar er gaan in ieder geval heel veel verkeerde foute cijfers rond. En natuurlijk 3,8 miljard euro is veel geld. Hè, dat is ook zo. Maar daar kan je niet zowel de gezondheidszorg als de arbeidsmarkt, als de huizen, als weet ik veel wat allemaal mee oplossen. Uiteindelijk is het maar een heel klein doekje voor het bloeden als je het daar vandaan wil halen.
1: Ja,
2: wat ons betreft kan het ook juist iets opleveren als je er juist in investeert.
1: Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Hebben jullie dat ook onderzocht of is dat al bekend?
2: Dat wordt algemeen wel doorgaans aangenomen. In ieder geval van de mensen die er verstand van hebben. Hoogleraren die op dat gebied werken. Waar wij ook mee praten. En met Partos, dat is een overkoepelende organisatie van NGO's. Die ook uitrekent van wat zijn ook de voordelen. Hè? What's in it for me? Hè? Dat wordt ook heel erg vanuit Den Haag gedacht. Hè? Handel is bijvoorbeeld zo'n ding. Als je betere contacten hebt met je landen om je heen. En Afrika, bijvoorbeeld, is een groot continent waar veel mensen wonen. Waar goed handel gedreven kunnen worden. Daar zit ook what's in for me. Hè? En dat kan ook soms samengaan met ontwikkelingssamenwerking erbij. Maar denk ook aan oorlogen, militaire missies. Als je ziet wat er in Afghanistan in het verleden, hè, toen hadden we een grote missie daar. Dat ging hand in hand met ontwikkelingssamenwerking. Ja. Op die manier kon je juist heel goed de vrede bewaren. Wat ook een vredesmissie was. En zo wordt er. Gezondheidszorg is ook nog zo'n thema. Als je daar investeert, bijvoorbeeld over vaccinaties, dan kan je ook ziektes misschien wel tegenhouden die je hier niet wil hebben.
1: Er zou meer over gecommuniceerd moeten worden, denk ik zo.
2: Nou, in ieder geval met de juiste cijfers, ja. Er is een oorlog om de hoek, hè, in Oekraïne. Mm-hmm. Daar wordt ook heel veel hulp aangeboden. Hè? Ook vanuit Nederland, ook vanuit de overheid. Dat heet het noodhulp onder die noemer. Dat valt er ook onder. En ook voor die mensen zijn we er.
1: Ja, daar gaat wel veel meer geld naartoe volgens mij.
2: Ja, op allerlei vlakken. Maar noodhulp is een zo'n ding ook wat vanuit goede doelen wordt gedaan.
1: Maar ja, dat heeft ook weer met onze veiligheid en vrijheid te maken.
2: Nou ja, kijk, zeker. Maar zoveel zaken hebben met ons uiteindelijk zelf ook te maken. Hè? Want uiteindelijk willen wij ook een boterham met iets erop. Ja. En dat moet toch ergens vandaan komen.
1: Ja, dat is zo, ja. Als mensen meer over dat onderzoek willen weten, kunnen ze bij jullie op de website terecht?
2: Dat kan bij Partos onder andere. En dat is partos.nl. Bij ons op de website staat het niet, maar wel op onze social media's.
1: Oké, en dan moet je even zoeken op ABE Impact.
2: ABE Impact, ja.
1: Dan kom je het allemaal tegen.
2: Yes.
1: Sven Steijman, persvoorlichter van AB Impact, over de Nederlanders die niet weten hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaan. Dat is in ieder geval ontzenuwend. Nou moet iedereen het ook nog tot zich nemen. Dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, dank voor het gesprek.

Olivia Rodrigo, haar nieuwste album heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Je hoorde Bagged. En daarvoor, 1993, Christopher Cross en Is There Something. En dat was de late avond van woensdag 17 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houdt u de inhoud op onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Jackson blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat